0: Bedrijf Spirit Aviation kelderde fors op de beurs in New York. President Trump zegt dat er nog naar een reddingsplan wordt gekeken, mogelijk al dit weekend. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Daarnaast mogen acteurs vanaf volgend jaar meerdere nominaties krijgen in dezelfde categorie. De wijziging volgt op discussies over kunstmatige intelligentie, onder meer rond de overleden acteur Val Kilmer. Ook moeten scenario's voortaan door mensen zijn geschreven en niet door chatbots om nog een Oscar te kunnen krijgen. Het weer, her en der een bui, mogelijk met onweer bij zo'n 9 graden in Groningen tot 13 in Zeeland. Aan de kust staat er een matige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met ook kans op een bui bij 17 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
9: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
10: Heb je onze webshop al gezien? Kijk op radioseabreeze.nl en met een aankoop van een van de vele items ondersteun je ook de stichting van Radio Seabreeze, zodat wij nog heel lang nostalgisch verfrissend voor je kunnen zijn. Kijk op radioseabreeze.nl en hou ons in de lucht.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk over een notitie waaruit blijkt dat het al langer bekend was dat het dorp moet verdwijnen. Volgens documenten had het Rijk in maart vorig jaar al de voorkeur om het dorp te slopen voor de industrieuitbreiding. Dat besluit zou genomen zijn maanden voor het inspraaktraject met inwoners. Die reageren nu verontwaardigd en voelen zich buitenspel gezet. De gemeente beraadt zich op vervolgstappen. Volgende week is er overleg gepland met het Rijk en de provincie. De Amerikaanse president Trump legt nieuwe sancties op aan Cuba om de druk op het regime te vergroten. De maatregelen richten zich op personen en organisaties rond het veiligheidsapparaat en mensenrechten schendingen. Volgens Washington onderhoudt Cuba banden met landen als Iran en groepen als Hezbollah. De relatie tussen de VS en Cuba is al decennia gespannen sinds de communistische revolutie. Eerdere sancties en het stopzetten van de olieleveringen verzwakten de Cubaanse economie. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines houdt rekening met het staken van al zijn activiteiten. Volgens bronnen mislukte een reddingspakket van de overheid door gebrek aan steun van investeerders. De maatschappij heeft financiële problemen en hoge brandstofkosten door de spanningen in het Midden-Oosten. Het aandeel van moederbedrijf Spirit Aviation kelderde fors op de beurs in New York. President Trump zegt dat er nog naar een reddingsplan wordt gekeken, mogelijk al dit weekend. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Daarnaast mogen acteurs vanaf volgend jaar meerdere nominaties krijgen in dezelfde categorie. De wijziging volgt op discussies over kunstmatige intelligentie, onder meer rond de overleden acteur Val Kilmer. Ook moeten scenario's voortaan door mensen zijn geschreven en niet door chatbots om nog een Oscar te kunnen krijgen. Het weer, her en der een bui, mogelijk met onweer bij zo'n 9 graden in Groningen tot 13 in Zeeland. Aan de kust staat er een matige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met ook kans op een bui bij 17 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
10: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
11: 10 jaar Radio Seabreeze.
12: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
11: 10 jaar Radio Seabreeze.
12: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
11: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
12: Feel the breeze.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk over een notitie waaruit blijkt dat het al langer bekend was dat het dorp moet verdwijnen. Volgens documenten had het Rijk in maart vorig jaar al de voorkeur om het dorp te slopen voor de industrieuitbreiding. Dat besluit zou genomen zijn maanden voor het inspraaktraject met inwoners. Die reageren nu verontwaardigd en voelen zich buitenspel gezet. De gemeente beraadt zich op vervolgstappen. Volgende week is er overleg gepland met het Rijk en de provincie. De Amerikaanse president Trump legt nieuwe sancties op aan Cuba om de druk op het regime te vergroten. De maatregelen richten zich op personen en organisaties rond het veiligheidsapparaat en mensenrechten schendingen. Volgens Washington onderhoudt Cuba banden met landen als Iran en groepen als Hezbollah. De relatie tussen de VS en Cuba is al decennia gespannen sinds de communistische revolutie. Eerdere sancties en het stopzetten van de olieleveringen verzwakten de Cubaanse economie. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines houdt rekening met het staken van al zijn activiteiten. Volgens bronnen mislukte een reddingspakket van de overheid door gebrek aan steun van investeerders. De maatschappij heeft financiële problemen en hoge brandstofkosten door de spanningen in het Midden-Oosten. Het aandeel van moederbedrijf Spirit Aviation kelderde fors op de beurs in New York. President Trump zegt dat er nog naar een reddingsplan wordt gekeken, mogelijk al dit weekend. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Daarnaast mogen acteurs vanaf volgend jaar meerdere nominaties krijgen in dezelfde categorie. De wijziging volgt op discussies over kunstmatige intelligentie, onder meer rond de overleden acteur Val Kilmer. Ook moeten scenario's voortaan door mensen zijn geschreven en niet door chatbots om nog een Oscar te kunnen krijgen. Het weer, her en der een bui, mogelijk met onweer bij zo'n 9 graden in Groningen tot 13 in Zeeland. Aan de kust staat er een matige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met ook kans op een bui bij 17 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
10: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
11: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk over een notitie waaruit blijkt dat het al langer bekend was dat het dorp moet verdwijnen. Volgens documenten had het Rijk in maart vorig jaar al de voorkeur om het dorp te slopen voor de industrieuitbreiding. Dat besluit zou genomen zijn maanden voor het inspraaktraject met inwoners. Die reageren nu verontwaardigd en voelen zich buitenspel gezet. De gemeente beraadt zich op vervolgstappen. Volgende week is er overleg gepland met het Rijk en de provincie. De Amerikaanse president Trump legt nieuwe sancties op aan Cuba om de druk op het regime te vergroten. De maatregelen richten zich op personen en organisaties rond het veiligheidsapparaat en mensenrechten schendingen. Volgens Washington onderhoudt Cuba banden met landen als Iran en groepen als Hezbollah. De relatie tussen de VS en Cuba is al decennia gespannen sinds de communistische revolutie. Eerdere sancties en het stopzetten van de olieleveringen verzwakten de Cubaanse economie. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines houdt rekening met het staken van al zijn activiteiten. Volgens bronnen mislukte een reddingspakket van de overheid door gebrek aan steun van investeerders. De maatschappij heeft financiële problemen en hoge brandstofkosten door de spanningen in het Midden-Oosten. Het aandeel van moederbedrijf Spirit Aviation kelderde fors op de beurs in New York. President Trump zegt dat er nog naar een reddingsplan wordt gekeken, mogelijk al dit weekend. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Daarnaast mogen acteurs vanaf volgend jaar meerdere nominaties krijgen in dezelfde categorie. De wijziging volgt op discussies over kunstmatige intelligentie, onder meer rond de overleden acteur Val Kilmer. Ook moeten scenario's voortaan door mensen zijn geschreven en niet door chatbots om nog een Oscar te kunnen krijgen. Het weer, her en der een bui, mogelijk met onweer bij zo'n 9 graden in Groningen tot 13 in Zeeland. Aan de kust staat er een matige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met ook kans op een bui bij 17 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
10: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
11: De 1395 AM
12: is er even niet.
11: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
12: Nu
11: op 1098.
12: En via de digitale kanalen.
11: 10 jaar Radio Seabreeze.
13: 10 jaar Radio Seabreeze.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland. Volgens het Pentagon binnen 6 maanden tot een jaar. President Trump wil de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa herzien. Er zijn nu in Duitsland nog zo'n 36.000 Amerikaanse militairen gestationeerd, onder meer op bases als Ramstein. Deze stap komt na oplopende spanningen tussen Trump en de Duitse bondskanselier Merz. De Duitse regering zegt voorbereid te zijn en noemt de troepenheroverweging niet nieuw. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. De bus raakte van de weg en kantelde in de staat Nayarit, nabij Atmatlán de Cañas. Er zijn tientallen gewonden. Het aantal loopt volgens bronnen uiteen van ruim 30 tot zeker 45. De bus was onderweg naar een spa met waterval toen het misging. Dodelijke busongelukken komen vaker voor in Mexico. Eerdere ongevallen eisten de afgelopen jaren tientallen levens. Bij de natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is het grootste gevaar voorbij. Rond middernacht gingen de civiele brandweereenheden naar hun kazernes en werd het bluswerk overgenomen door Defensie. De militaire brandweer blijft ter plaatse om het gebied te controleren. Het zijn brandmeester kan nog niet worden gegeven door aanhoudende hitte in de grond. De natuurbrand tussen Weert en Budel is nog altijd onder controle en afgeschaald. De noodverordening in het gebied is opgeheven. In het Groningse Winschoten zijn 2 mensen gewond geraakt bij een mogelijk steekincident. De politie meldt dat er ook is geschoten, maar kon dat nog niet direct bevestigen. Rond 22:30 gisteravond kwamen er van verschillende personen meldingen binnen over een conflict in de zuidwesthoek van Winschoten. Agenten troffen ter plaatse 2 gewonden aan die meteen naar het ziekenhuis zijn gebracht. Over de toestand van deze slachtoffers is nog niets bekend. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral veel zon. Bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
11: Heb je onze webshop al gezien? Kijk op radioseabreeze.nl en met een aankoop van een van de vele items ondersteun je ook de stichting van Radio Seabreeze, zodat wij nog heel lang nostalgisch verfrissend voor je kunnen zijn. Kijk op radioseabreeze.nl en hou ons in de lucht.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland. Volgens het Pentagon binnen 6 maanden tot een jaar. President Trump wil de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa herzien. Er zijn nu in Duitsland nog zo'n 36.000 Amerikaanse militairen gestationeerd, onder meer op bases als Ramstein. Deze stap komt na oplopende spanningen tussen Trump en de Duitse bondskanselier Merz. De Duitse regering zegt voorbereid te zijn en noemt de troepenheroverweging niet nieuw. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. De bus raakte van de weg en kantelde in de staat Nayarit, nabij Atmatlán de Cañas. Er zijn tientallen gewonden. Het aantal loopt volgens bronnen uiteen van ruim 30 tot zeker 45. De bus was onderweg naar een spa met waterval toen het misging. Dodelijke busongelukken komen vaker voor in Mexico. Eerdere ongevallen eisten de afgelopen jaren tientallen levens. Bij de natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is het grootste gevaar voorbij. Rond middernacht gingen de civiele brandweereenheden naar hun kazernes en werd het bluswerk overgenomen door Defensie. De militaire brandweer blijft ter plaatse om het gebied te controleren. Het zijn brandmeester kan nog niet worden gegeven door aanhoudende hitte in de grond. De natuurbrand tussen Weert en Budel is nog altijd onder controle en afgeschaald. De noodverordening in het gebied is opgeheven. In het Groningse Winschoten zijn 2 mensen gewond geraakt bij een mogelijk steekincident. De politie meldt dat er ook is geschoten, maar kon dat nog niet direct bevestigen. Rond 22:30 gisteravond kwamen er van verschillende personen meldingen binnen over een conflict in de zuidwesthoek van Winschoten. Agenten trokken ter plaatse 2 gewonden aan die meteen naar het ziekenhuis zijn gebracht. Over de toestand van deze slachtoffers is nog niets bekend. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral veel zon. Bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
3: 10 jaar Radio Seabreeze.
4: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
3: 10 jaar Radio Seabreeze.
4: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
5: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
6: Feel the breeze.
7: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
8: Wee, wee, wee, wee. Baby,

Het is zaterdag 2 mei en het warmterecord van vandaag werd gevestigd in 1990 met in de beeld ruim 26 graden. In 1978 kwam het kwik vandaag niet boven de 16 graden uit.

0: Een nieuwe dag is begonnen.
1: Welkom bij Radio Seabreeze via de elektronische snelweg en de gouden oude middengolf.
0: 2000 jaar ervaring hebben we in huis om je te vermaken, ook vandaag weer tot in de late uurtjes.
1: Met hoofdzakelijk muziek uit de tweede helft van de 20e eeuw en elk uur actueel nieuws.
0: Namens de board en medewerkers wensen we jou veel luisterplezier.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In Zuid-Libanon zijn volgens Libanese autoriteiten zeker 13 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. De aanvallen waren op de steden Zaria en Tyrus, aldus Libanon. Volgens ANI, het Libanese staatspersbureau, ging het om een reeks intense aanvallen, iets minder dan een uur na de Israëlische waarschuwing. De aanvallen vinden plaats ondanks het staakt het vuren tussen de terreurbeweging Hezbollah en Israël, dat sinds 17 april van kracht is. Over en weer wordt de wapenstilstand geregeld geschonden. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland, volgens het Pentagon binnen 6 maanden tot een jaar. President Trump wil de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa herzien. Er zijn nu in Duitsland nog zo'n 36.000 Amerikaanse militairen gestationeerd, onder meer op bases als Ramstein. Deze stap komt na oplopende spanningen tussen Trump en de Duitse bondskanselier Merz. De Duitse regering zegt voorbereid te zijn en noemt de troepenheroverweging niet nieuw. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. De bus raakte van de weg en kantelde in de staat Nayarit, nabij Atmatlan de Cañas. Er zijn tientallen gewonden. Het aantal loopt volgens bronnen uiteen van ruim 30 tot zeker 45. De bus was onderweg naar een spa met waterval toen het misging. Dodelijke busongelukken komen vaker voor in Mexico. Eerdere ongevallen eisten de afgelopen jaren tientallen levens. Bij de natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is het grootste gevaar voorbij. Rond middernacht gingen de civiele brandweereenheden naar hun kazernes en werd het bluswerk overgenomen door Defensie. De militaire brandweer blijft ter plaatse om het gebied te controleren. Het zijn brandmeester kan nog niet worden gegeven door aanhoudende hitte in de grond. De natuurbrand tussen Weert en Budel is nog altijd onder controle en afgeschaald. De noodverordening in het gebied is opgeheven. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral veel zon. Bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
10: Adverteren op Radio Sea Breeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebries.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sea Breeze. Een fluitje van een cent.
11: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: Hallo, hallo, beste mannetje van de radio.

Het is zaterdag 2 mei en het warmterecord van vandaag werd gevestigd in 1990 met in de Bilt ruim 26 graden. In 1978 kwam het kwik vandaag niet boven de 16 graden uit.

Dit is het weekend van Radio Sibris op 1098 en 1395 kHz in de Middengolf en wereldwijd via internet. Met radiomakers van diverse pluimage en een stortvloed aan ongelooflijk lekkere gouden ouwe. Blijf dus bij ons, want wij zijn jouw baken van luisterplezier in ons

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Dikter Hark met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. In Ermelo is de afgelopen nacht een grote brand uitgebroken bij een dessert- en patisseriebedrijf. Rond 1:30 vannacht werd de brand gemeld en de brandweer rukte met meerdere eenheden uit om het vuur te bestrijden. Op beelden op sociale media is te zien dat daarbij veel rook vrij kwam. Dat was ook vanochtend vroeg nog het geval. In een deel van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert verstuurd om te waarschuwen voor overlast door de rook. Hoe de brand in Ermelo is ontstaan is nog onduidelijk. De Cubaanse president Miguel Díaz-Canel heeft fel gereageerd op de nieuwe opgelegde Amerikaanse sancties. Volgens Washington onderhoudt Cuba nauwe banden met andere landen die steun geven aan terrorisme, waaronder de regering van Iran. En Cuba zou een veilige haven bieden aan terroristische groeperingen zoals Hezbollah, zo staat in een verklaring. Op een 1 mei bijeenkomst in de Cubaanse hoofdstad Havana noemde de Cubaanse president het optreden van de Verenigde Staten intimiderend en arrogant. In Zuid-Libanon zijn volgens Libanese autoriteiten zeker 13 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. De aanvallen waren op de steden Zaria en Tyrus, aldus Libanon. Volgens ANI, het Libanese staatspersbureau, ging het om een reeks intense aanvallen, iets minder dan een uur na de Israëlische waarschuwing. De aanvallen vinden plaats ondanks het staakt het vuren tussen de terreurbeweging Hezbollah en Israël, dat sinds 17 april van kracht is. Over en weer wordt de wapenstilstand geregeld geschonden. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland. Volgens het Pentagon binnen 6 maanden tot een jaar. President Trump wil de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa herzien. Er zijn nu in Duitsland nog zo'n 36.000 Amerikaanse militairen gestationeerd, onder meer op bases als Ramstein. Deze stap komt na oplopende spanningen tussen Trump en de Duitse bondskanselier Merz. De Duitse regering zegt voorbereid te zijn en noemt de troepenheroverweging niet nieuw. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af, vanochtend hier en daar een bui, vanmiddag vooral veel zon. Bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
14: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
15: Oh,
16: oh, oh, oh, de
9: de 1395 AM.
15: Is er even niet.
9: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
15: Nu
9: op 1098.
15: En via de digitale kanalen.
9: 10 jaar Radio Seabreeze.
16: 10 jaar Radio Seabreeze.
15: Radio Seabreeze.
17: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Eigenlijk is het een heel ouderwets woord hoor, dat hip. Het was in de jaren 60 en 70 heel populair, maar hij haalde het nog eens een keer uit de stoffige kast. Huey Lewis, hij wist er weer een feestje van te maken. En met Hip to be Square was hij de openingsdans vandaag hier in Happy the Peppy.
1: Peter Engelsen.

grootvader heeft nog met hem geknikkerd. John Fogerty, maar buitenom knikkeren houdt hij nog altijd regelmatig de gitaar vast. En zijn stembanden doen het ook nog altijd. Hier samen met Creedence, Clearwater Revival en Who'll Stop the Rain.

kan me dat zo voorstellen dat er een aantal artiesten zijn die lekker op stap zijn en elkaar tegenkomen in een café bijvoorbeeld of gewoon op straat. En dan denken, zullen we samen eens een moppie doen? Nou, en dat moppie, dat was Easy Lover. Dat was het uiteindelijke resultaat van de samenkomst van Phil Collins en Philip Bailey.

op het cd-doosje wat nog ontbreekt zijn drie puntjes. Totdat ik jouw puntje, puntje, puntje. Zo zou je het kunnen omschrijven. Agda en de Munnik op Radio Seabreeze.

Onze landgenoot die grossierde in de jaren 80 in dansplaatjes en het was hem heel erg goed toevertrouwd. Wat een succes maakte deze Daniel Sahuleka nu met Everybody Feel the Groove.

kwamen origineel uit het land van Afrodite, maar uit Parijs werd de actie ondernomen om muziek te maken. Aphrodite's Child, Aphrodite's Child, het is moeilijk. En Marie Jolie was een van de hits die onder andere Demis Roussos en Vangelis populair maakte. En die haalden we graag nog een keer boven water. Over boven water, na de volgende plaat gaan we eventjes de jaren 60 terughalen in je geheugen.

Dit was dat voor Elak en Galit. Muziek uit de hitparade van 2026. Dive Into Me. En daarna gaan we terug naar een plaats die er jaren over deed om de hitparade te bereiken. En inmiddels was het 1960 voor Ray Conniff. Nee.

meer naar de zomer. De zomer van 2026 die heerlijk gaat worden. Met de ouwetjes op de radio. Deze van Barry Biggs bijvoorbeeld. En Girl, You Make My Love Come Down. Escucha el ritmo.

0: En de Rhythm Divine.
1: De lekkerste hits op je radio.
0: Zaterdagmorgen, het weekend gaat nog beginnen en wij hebben er zin in. Samen met jou, Radio Seabreeze, en we sturen daarom Lenny Kravitz naar je toe.

Met deze plaatjes in de ether hebben we helemaal geen extra kerncentrales meer nodig in Nederland. Want de energie komt gewoon uit de radio. Lenny Kravitz en The Chamber in Happy the Peppy.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Nederlanders blijven nog steeds voorzichtig met het boeken van hun zomervakantie. Volgens de reisbranchevereniging ANVR willen mensen best op vakantie, maar is er onrust rondom het vliegen en wordt er gekozen voor meer zekerheid. Daarbij speelt het nieuws rondom de kerosinetekorten door het conflict in het Midden-Oosten een grote rol, aldus de ANVR. Door de onrust daar kiezen Nederlanders nu vaker voor bekende Europese bestemmingen rond de Middellandse Zee. Vooral bestemmingen in Turkije zouden weer populair zijn. De Amerikaanse president Trump schrijft in een brief aan het congres dat de vijandelijkheden met Iran zijn beëindigd sinds de wapenstilstand van 7 april. Vrijdag was het 60 dagen geleden dat Trump het congres op de hoogte bracht van de aanvallen door de beheersers in Israël en Iran en is hij wettelijk verplicht om binnen 60 dagen toestemming van het congres te vragen voor verdere militaire acties. De president lijkt volgens critici met de brief te suggereren dat die wettelijke termijn voor goedkeuring van een oorlog niet langer geldt. In Ermelo is de afgelopen nacht een grote brand uitgebroken bij een dessert- en patisseriebedrijf. Rond 2:30 vannacht werd de brand gemeld en de brandweer rukte met meerdere eenheden uit om het vuur te bestrijden. Op beelden op sociale media is te zien dat daarbij veel rook vrijkwam. Dat was ook vanochtend vroeg nog het geval. In een deel van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert verstuurd om te waarschuwen voor overlast door de rook. Hoe de brand in Ermelo is ontstaan is nog onduidelijk. De Cubaanse president Miguel Díaz-Canel heeft fel gereageerd op de nieuwe opgelegde Amerikaanse sancties. Volgens Washington onderhoudt Cuba nauwe banden met andere landen die steun geven aan terrorisme, waaronder de regering van Iran. En Cuba zou een veilige haven bieden aan terroristische groeperingen zoals Hezbollah, zo staat in een verklaring. Op een 1 mei bijeenkomst in de Cubaanse hoofdstad Havana noemde de Cubaanse president het optreden van de Verenigde Staten intimiderend en arrogant. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af, vanochtend hier en daar een bui, vanmiddag vooral veel zon. Bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenboel geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
8: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
9: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf €5 via 06express.nl.
10: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf €100.000. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
11: Heb je onze webshop al gezien? Kijk op radiosybries.nl en met een aankoop van een van de vele items ondersteun je ook de stichting van Radio Sybries, zodat wij nog heel lang nostalgisch verfrissend voor je kunnen zijn. Kijk op radiosybries.nl en hou ons in de lucht.
12: Hou ons in de lucht. Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Ja, You Hurt The One You Love, een plaatje van David Ruffin alweer. En ja, dat allemaal op deze zaterdagmorgen, luister vrienden. Ben blij dat je er bent hoor.
1: Ja. Dit is Tom Polderman met koffie, gebak en vooral veel
0: heel veel gezelligheid, lieve luister vrienden. Zaterdagmorgen, ik heb het al gezegd. Ja, we brengen vandaag de leukste muziek van de hele wereld en wijde omgeving op uw favoriete radiozender, geloof het of niet. Dat dacht u bijvoorbeeld van Johnny Logan. Nou, hold me now.

0: Heerlijk, hè? Deze plaat van Johnny Logan, Hold Me Now, heeft er ooit mee aan meegedaan voor het Eurovisie Songfestival. Het heeft hij nog gewonnen ook, en dat kan ik mij wel goed voorstellen, hoor, lieve luistervrienden, in Nou en Of.
1: Een heel fijn weekend, rust eens lekker uit. Een heel fijn weekend.
0: Hier is Danny Christian met een hele nieuwe plaat van hem. Ai, ai, ai, die Olga. De Olga. Die Olga, de Olga. Het is allemaal wat, hè? Oh, maak er maar van. Hoi. Even lekker meedansen.

0: dat goud door die Wolga. Nou en of, jongens, jongens, jongens, zijn gebeuren. Olga in de Wolga. En dit was Danny Christian met een plaatje wat hij helemaal opnieuw heeft uitgebracht. Het is eigenlijk van jaren geleden, maar jongens, af en toe moet je wat nieuws doen, hè? Mm.
1: Don Polderman.
2: Lekker bakkie, koffie, compleet.
0: Lekker bakkie, koffie, compleet, lieve luistervrienden. En hier is Freddy Fender.
1: There's a land, so I've been told. Every street is paved gold, and it's just across the borderline.

0: just across the borderline.
1: Fantastische mooie plaat van nieuwe bidder Freddy Fender, Across the Borderline. Ja, het zou je maar gebeuren dat je daar in Mexico woont en je wil naar Amerika toe. Ja, dat gaat allemaal niet meer zo makkelijk. Vroeger konden ze nog wel die grens over, maar ja, het was niet echt makkelijk hoor. Want zeker vandaag de dag niet met de huidige president van Amerika. Nou, dan kan je dat rustig op je buik schrijven. Jo.

0: met Tom Polderman.
1: En dan ben ik, zei de gek, luister vrienden, Koffie Compleet.
0: Koffie Compleet.
1: Ja, ik weet het.
0: Met Tom Polderman.
1: Ja, joh, dat weet ik toch.
0: Koffie Compleet.
1: Gezellig, hè?
0: Met Tom Polderman.
1: Gezelligheid kent geen tijd hier bij uw favoriete radiozender op de zaterdagmorgen. Nou en of. Gaan er lekker tegenaan, hoor. Met heerlijke muziek uit het grijze wijze verleden. Een plaatje van de Miracles. The Love Machine.

Ja, groepje The Miracles uit de grijze wijze verleden. En lekkere soulmuziek gedraaid jaren 80, 90. En gaan ze maar door. En dan komt er niet meer uit, luister vrienden. Dat is ook wat hier allemaal op uw favoriete radiozender op de zaterdagmorgen. Ja, mocht het nou zijn dat je in Zwitserland komt en je gaat daar veel te hard rijden. Dan moet je maar eens goed luisteren naar het volgende verhaaltje wat ik voor u heb. Een vrouw van 25 die krijgt 4 jaar lang celstraf voor te hard rijden. Ja, een waarschuwing. Boete of zelfs het verlies van je rijbewijs. De meeste automobilisten kennen de gevolgen van te hard rijden wel, van veel te hard rijden zelfs, maar zelden loopt het zo uit de hand als dat er een gevangenisstraf opvolgt. De 25-jarige vrouw is dat nu wel het geval voor deze dame. Ja, de uitspraak komt uit Zwitserland overigens, waar straffen voor snelheidsovertredingen vaker heel erg zwaar uitvallen. Ja, zogenaamde laagvliegers. Eddie Willems is er ook zo mee, die houdt van laagvliegen. Nou...

0: het is allemaal wat Eddy Willemsen destijds bekend van de Tros. Want daar heeft hij nog radioprogramma's gemaakt. En later is hij met een eigen radiostation begonnen vanuit de gemeente Baren. En dat heeft niet zo lang mogen duren. Maar op dit moment heeft hij ook weer een radiostation. Ja, ik mag geen namen noemen natuurlijk hier op uw favoriete radiozender. Maar hij is ook weer begonnen met het maken van leuke radio. En ja, met dezelfde naam als dat hij destijds deed. Heerlijk. De Belastingdienst die stapt vanaf 1 mei over van ING naar de Rabobank, heb ik gelezen. En dat betekent dat ook het rekeningnummer gaat veranderen van de belasting. Controleer daarom het rekeningnummer in je adresboek en let goed op, hè, want criminelen die kunnen inspelen op de wijziging met phishingmails en dergelijke. Dus mocht je een phishingmail krijgen, hou het in de gaten, want het kan foutenbol zijn.
1: Goedemorgen! Vandaag met Tom Polderman.

groot feest had, hoor. Ja, mooi man, mooi man. Kom, man, ik hoorde het karrenspoor. Dat is ook alweer jaren geleden dat ze deze plaat hebben opgenomen. Ik moet zeggen, oh, nou, het was leuk. We hebben natuurlijk allemaal volle bos meegezongen. Kan niet missen, kan je ook volgen met de volgende doen. Laatste vrienden die we voor u in petto hebben. Wonderful World van Laura Fiji. Maar voordat we die plaat gaan draaien, dan ga ik u eerst even vertellen dat Laura morgen optreedt in Hilversum in de Jazz Matres Club. In de Jazz Matres, niet de Gooise Matras, maar de Jazz Matres Club. En ja, Theater de Vioolkist is er morgen. En dat wordt hartstikke leuk. Laura Fiji is daar de hoofdact. En ja, ik denk dat het gewoon heel gezellig wordt. Hier is ze trouwens. Laura Fiji. What a wonderful world. De wereld kan mooi zijn. Ja, zeker. Maar wat je er zelf van

Maar een mooie wereld, hè, kunnen we inleven. Ja, het is wel een beetje zelf vermaakt. Een fantastische mooie plaat van Laura Fici. En ik zei het al, morgen treedt ze op in Jazz Matres, een club in Hilversum. En dat vindt u in Studio Theater de Vioolkist in hetzelfde Hilversum. Ja, dat wordt hartstikke leuk daar, hè, met deze dame. Want joh, als zij zingt, dan is het gewoon gezellig. Koffie compleet, luister vrienden, jawel, geloof het of niet. Ik heb regelmatig dat ik een mailtje krijg van mensen uit België ook onder andere. Die zeggen van, hey, waarom draaien zo weinig Belgische artiesten? Nou, hier komt er een hoor, Soul Sister. Blame you. Ja, blame me ook. Ja, dat ik te weinig Belgen draai. Ik heb er ook niks in.

I don't blame you van de groep Soul Sisters. Ze komen uit België vandaan, luister vrienden. Ja, ze zeggen wel eens dat zingen, en daar ben ik er ook eentje van, ja, toch wel eens een klein beetje eigenwijs zijn altijd. En dat ze ook wel eens hele andere dingen doen dan normaal. In Middelburg, namelijk het Zeeuwse Middelburg, is de vrijmarkt traditioneel op Bevrijdingsdag in plaats van op Koningsdag. Het is allemaal wat. De poorten van het Abdijplein in hetzelfde Zeeuwse Middelburg, die gaan op dinsdag 5 mei om 7:30 's morgens open voor de kinderen, welke hun kleedjes kunnen neerleggen. En de markt is dan bedoeld voor kinderen om oude spullen, gebruiksspeelgoed of cupcakes te verkopen en dergelijke. Ze kunnen ook muziek maken en op een andere manier een zakcentje verdienen. Ja, dat is toch leuk. Als de verkopers om 7:30 hun plekje hebben ingericht, dan kunnen geïnteresseerden op tot 15:00 tot 3:00 's middags rondsnuffelen op zoek naar mooie pareltjes. Nou, dan kan je alleen maar zeggen, dat is het mooiste wat er is. Ja, toch?

blijf je maar hoor, dan blijf je maar. Ik was Dana Winner met, ja, iedere keer als jij mij aankijkt, oftewel een regen van geluk. Ja, ik had het er straks al over dat die Zeeuwen een beetje eigenwijs zijn. Dat ze namelijk op 5 mei, kan je daar met je ware gaan staan. En dat soort dingen meer op het Dijplein. Maar er is op 5 mei ook een bevrijdingsdagfestival. Dat gebeurt allemaal op plein 1940 in Middelburg. En er zijn meerdere bands die erop treden. Begint om 2 uur 's middags en het duurt tot 7 uur in de avond. En ik kan alleen maar zeggen, ja, een bevrijdingsfestival, daar moet je gewoon eigenlijk naartoe gaan. Hè? Want laten we eerlijk zijn. Eerlijk is eerlijk is eerlijk. Ja, we moeten blij zijn dat we met z'n allen vrij zijn. Ja, toch? Oké, vind ik wel. Ja.

Geweldig, hè? Ja, de Shadows waren dit met Apache. Ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Geraakt hier op uw favoriete radiozender op de zaterdagmorgen. Luister vrienden, het programma Koffie Kop Leed. Maar ja, kijk op de klok van gehoorzaamheid. Dan zien wij dat het al aardig tijd begint te worden om afscheid te gaan nemen van Koffie Kop Leed. Luister vrienden, jawel. Ik heb nog 1,5 plaat denk ik te gaan. En dan zit het programma er weer op. Ik hoop dat u genoten heeft van het afgelopen uur. Ik in ieder geval wel. En we hebben er een heel... ja, een fijne dag van gemaakt. Een hele leuke programma, een hele leuke show, denk ik. En een show waar u van houdt. Ja, dat heeft u wel bewezen. Oké, wat mij betreft, ik kan alleen maar zeggen, een heel fijn weekend. En tot de volgende.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In de Verenigde Staten heeft een federaal hof van beroep de verzending per post voorlopig opgeschort van een pil die bij de meeste abortussen in Amerika wordt gebruikt. De pil, Mifepriston, is alleen te krijgen bij artsen of klinieken. Met dit besluit wordt de toegang tot abortus van vrouwen in de VS verder beperkt. Die toegang was al een stuk minder geworden sinds de uitspraak van het Hoge Rechtshof in 2022, waarmee een einde kwam aan de federale garantie van het recht op abortus. Alleen menselijke acteurs en scenario's komen in aanmerking voor een Oscar en acteurs die gecreëerd zijn met AI niet. De beslissing van de Academy, de organisatie rond de Oscars, komt na het gebruik van een AI-versie van de vorig jaar overleden acteur Val Kilmer. Deze versie is met toestemming van zijn familie te zien in de film As Deep as the Grave. Het gebruik van AI blijft gevoelig in Hollywood. Acteurs en scenaristen zien hun toekomst bedreigd door gebruik van kunstmatige intelligentie. Nederlanders blijven nog steeds voorzichtig met het boeken van hun zomervakantie. Volgens de reisbranchevereniging ANVR willen mensen best op vakantie, maar is er onrust rondom het vliegen en wordt er gekozen voor meer zekerheid. Daarbij speelt het nieuws rondom de kerosinetekorten door het conflict in het Midden-Oosten een grote rol, aldus de ANVR. Door de onrust daar kiezen Nederlanders nu vaker voor bekende Europese bestemmingen rond de Middellandse Zee. Vooral bestemmingen in Turkije zouden weer populair zijn. De Amerikaanse president Trump schrijft in een brief aan het congres dat de vijandelijkheden met Iran zijn beëindigd sinds de wapenstilstand van 7 april. Vrijdag was het 60 dagen geleden dat Trump het congres op de hoogte bracht van de aanvallen door de beheersers in Israël en Iran en is hij wettelijk verplicht om binnen 60 dagen toestemming van het congres te vragen voor verdere militaire acties. De president lijkt volgens critici met de brief te suggereren dat die wettelijke termijn voor goedkeuring van een oorlog niet langer geldt. Het weer, vanmiddag veel zon bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust tot 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: 10 jaar Radio Seabreeze.
3: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
2: 10 jaar Radio Seabreeze.
3: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
4: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
2: Feel the breeze.
5: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: En dat was een weekendopener van deze week. Catapult en de Steeler uit het begin van de jaren 70. Welkom terug. Je bent weer bij Seabreeze. Het programma gaat 50 minuten duren. Heet Gewoon Ziet. En we draaien erin de hits van gisteren en eergisteren. Na Catapult komt er eentje van Stevie Wonder. This You Are The Sunshine Of My Life.
1: Gewoon Ziet. Radio Seabreeze.

Nou, de eerste drie zitten er alweer op in het programma Gewoon Ziets hier bij Radio Seabreeze. Begonnen met de Steeler van de band Catapult, daarna Stevie Wonder en You Are the Sunshine of My Life. En de laatste in de rij kwam van niemand minder dan de Lighthouse Family en heette Hi. Goedemorgen, dit is Radio Seabreeze. We draaien hier voor je de hits van gisteren en eergisteren. En we hebben ook tijd voor een beetje pit volgens mij in de show, hoor. Dit is Genesis en Jesus, He Loves You.

0: houdt dan dat van mij.
1: De ode aan een van de beste Nederlandstalige zangers aller tijden. De Rob de Nijs medley van niemand minder dan Vincent. En Vincent kennen we dan weer van de Dromendans, weet je nog? Misschien binnenkort dat we wel eens even kunnen gaan draaien. Maar nu eerst muziek van de Crash Test Dummies uit de jaren 90.

Oh, wat zijn we heden blij. Al die hits op een hele lange rij. Of in een hele lange rij. Ja, ik weet niet hoe je het uit moet spreken hoor. Goedemorgen, dit is Radio Seabreeze. Dit is gewoon Seats met de greatest hits of all time. Voornamelijk uit de jaren 70, 80 en 90 trouwens vandaag. Maar de kniezoor die daarop let. De Doobie Brothers dan maar even.

Een tijdje lang hadden we te maken met een Duitse invasie, de Neue Deutsche Welle. En daarvan was dit een goed exponent. Je hoorde muziek van de Spider Murphy Gang. Skandaal im Sperrbezirk. Skandaal um Rosie. Ja, ja, ja, ja. Wat we gaan doen is de Runaway 2 draaien.

0: wordt het toch nog gezellig.
1: Dit is Radio Sea Breeze.
2: Si, ce soir.

0: DJ Seats.
1: Dat was de laatste voor deze aflevering van Gewoon Seats hier bij Radio Seabreeze. Muziek van Patrick Bruel, het heet Cassé La Voix. En daarmee komt weer een einde aan het uurtje, gevuld met hits van gisteren en eergisteren. Neem afscheid van je, wens je heel veel plezier met mijn collega's vandaag. En we zien elkaar morgen even naar de klok van 11. Wat mij betreft, doe geen dingen die ik ook niet zou doen, anders veel plezier. We zien elkaar, hoi!

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland meldt dat de brandweer het sein brandmeester heeft gegeven voor de grote natuurbrand in het Harde. Afgelopen woensdag brak er brand uit op het militaire oefenterrein bij het Harde op de Veluwe. Gisteravond was al duidelijk dat het grootste gevaar was geweken en dat de bestrijding van de brand werd overgenomen door de militaire brandweer. Die blijft nog aanwezig op het oefenterrein bij het Harde voor nakontrole en een verdere afhandeling, aldus de veiligheidsregio. In het Skagerrak tussen Denemarken en Noorwegen is bultrug Timmy vrijgelaten. Het dier lag wekenlang vast voor de Duitse kust en is daar in de Noordzee losgelaten. Hij kwam nog even boven water om een waterstraal te spuiten en zwom daarna weg. Eind maart strandde de bultrug in de buurt van het Noord-Duitse Timmendorfer strand. Dinsdag werd Timmy in een bak met water geladen en met een schip naar de Noordzee gebracht. Experts hadden kritiek op de actie omdat de reis zwaar zou zijn voor het verzwakte dier. In de Verenigde Staten heeft een federaal hof van beroep de verzending per post voorlopig opgeschort van een pil die bij de meeste abortussen in Amerika wordt gebruikt. De pil, Mifepriston, is alleen te krijgen bij artsen of klinieken. Met dit besluit wordt de toegang tot abortus van vrouwen in de VS verder beperkt. Die toegang was al een stuk minder geworden sinds de uitspraak van het Hoge Rechtshof in 2022, waarmee een einde kwam aan de federale garantie van het recht op abortus. Alleen menselijke acteurs en scenario's komen in aanmerking voor een Oscar en acteurs die gecreëerd zijn met AI niet. De beslissing van de Academy, de organisatie rond de Oscars, komt na het gebruik van een AI-versie van de vorig jaar overleden acteur Val Kilmer. Deze versie is met toestemming van zijn familie te zien in de film As Deep as the Grave. Het gebruik van AI blijft gevoelig in Hollywood. Acteurs en scenaristen zien hun toekomst bedreigd door gebruik van kunstmatige intelligentie. Het weer, vanmiddag veel zon bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust tot 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
12: Adverteren op Radio Sea Breeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sea Breeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
10: beste muziek in de ideale mix. De Middagmix met Rijn Roosendaal. De Middagmix met

kan net goed praten tegen de stoelen. No reply at all. Geen antwoord, geen contact. Genesis. Muziek van het album Abacab uit 1981. No reply at all. Daarmee begonnen we de middagmix op Radio Seabreeze. Goedemiddag en hartelijk welkom. Radio Seabreeze. Gewoon weer de normale setting. Vorige week zaten we op de boot. Dan waren we in de boot genomen. Nee, dat valt allemaal wel mee. Hebben we het samen met Anton gedaan. De Brabantse invasie in een soort van dubbeldooier. En vandaag is het weer gewoon de normale Brabantse invasie. Deel 1-1, deel 1-2. En deel 2-1 en deel 2-2. Om het zo maar te zeggen. Studio Vlijmen en Studio Putten. Maar eerst Studio Vlijmen en we begonnen met Genesis. En uiteraard kun je in deze middagmix ook weer je verzoekjes kwijt. Je kunt je verzoekjes kenbaar maken door te mailen. Rijn@radiosibris.nl. Rijn schrijf je dan weer met een korte ei. Nou, komt het ook aan. Voor de rest kun je meekijken in de radiostudio. Dat doe ik weer gewoon. www.radiosibris.nl, de webviewer. Visual Radio is aan, dus dat komt er weer goed. Gaat aan de endelijk aan toe allemaal, je. En voor de rest hebben we het goud van nou eraan. De hit van nu, met natuurlijke knipoog naar het grijze hit verleden. Maar eerst beginnen we bij muziek uit de top 40 van dit moment. Nieuwe single van Divana Michelle heet Still Champagne.

jaren 70. Goldie en Make It Up Again. We steken de tijl met een keer opnieuw in de relatie. Houden we de bal van elkaar, begrijpen we elkaar nog wel. En waar zitten dan de misverstanden en hoe nemen die misverstanden dan weer weg? En als het allemaal goed zit, dan komt het vanzelf alweer in orde en ga je rustig verder met elkaar. Goldie, Make It Up Again, uit 1978, hier Paradise Series.

Oeh, mensen. Romantieke passie op de radio. Ariel en Alexander O'Neill. Never knew love like this before. Je hoort het hier op Radio Series. Zo, vanuit het Tam en Solwerk weer even terug naar het wat verdere popwerk uit de jaren 70. Het kleurrijke designium. Ook het douche is oranje, dus dat past er wel bij. The Middle of the Road in Sacramento.

fijne werkjes uit de jaren 70. The Middle of the Road en Sacramento. Oh, het leidt ons naar het weekend weerbericht. Dus even kijken wat het weer gaat doen, want het wordt vandaag spannend volgens mij. Code oranje lees ik al her en der. Oh, paniek. Dus even kijken wat ze ervan zeggen allemaal. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. In de loop van de middag schijnt de zon vaker. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten. Vanavond trekken de enkele regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land. Zeer lokaal gaan de buien gepaard met hagel, windstoten tot 70 km per uur en veel regen in korte tijd. Morgen overheerst de bewolking, voor de zon is weinig ruimte. In de ochtend valt in het westen wat regen en in de middag regent het ook elders regelmatig. Dan de verkeersinformatie. 31 files, 74 kilometer. Dit zijn de knelpunten waarbij je een grote vertraging hebt dan 5 minuten in ieder geval. De A1 Hengelo richting de Duitse grens tussen de Lutte en de Duitse grens. Langzaam rijdt door stilstaand verkeer, komt door grenscontroles, staat 2 kilometer file, de vertraging 8 minuten. En ook op diezelfde A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Langzaam rijdt door stilstaand verkeer, 4 kilometer file, de vertraging van 7 minuten. De A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Leende en knooppunt Leendeheide. Langzaam rijdt door stilstaand verkeer, staat 4 kilometer file, de vertraging 6 minuten. De A7 Heerenveen richting Groningen tussen Leek en industriegebied Westpoort. Langzaam rijdt door stilstaand verkeer, 3 kilometer, de vertraging zo'n 7 minuten. De A12 Arnhem richting Oberhausen tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens. Langzaam rijdt door stilstaand verkeer. Heeft te maken met grenscontroles al daar. Staat 2 kilometer file, de vertraging 10 minuten. De A27 Gorkum richting Utrecht tussen Lexmond en knooppunt Lunette. Langzaam rijdt door stilstaand verkeer. Heeft te maken met werkzaamheden aan de A2 daar vlakbij. Staat 9 kilometer file, de vertraging zo'n 10 minuten. En als laatste de A76 Geleen richting Aken tussen knooppunt Kundenberg en de Duitse grens. Langzaam rijdt door stilstaand verkeer. Staat 2 kilometer file, de vertraging 24 minuten. Jouw middagmix op Radio Series. We kijken in de top 40, nog steeds hoog in de top 40 genoteerd. Olivia Dean en So Easy to Fall in Love.

gewoon even in. We zijn zo flexibel wat dat betreft als Barbara Papa. Wat hebben we vandaag het dossier aan de koffer? Want nu, het was in 1971 dat de Stylistics de single You Are Everything uitbracht.

Stylistics, hoe kan het ook anders, uit 1971, dat allemaal als minister is. Singeltje is overgedaan, of overgedaan, ja, is overgedaan, mag je wel stellen. In 1997 door Mary G. Blige, Everything heet het dan.

0: enzovoorts. Even kijken, ik moet eigenlijk even anders sorteren dan weet je de grote hits. One Family Affair, 911, yes. Dat zijn de grote hits in ieder geval, maar Everything komt niet direct voor in het lijstje. Maar het is wel bijgebleven, want het is niet niks overgedaan. Je mag zelf bepalen wat je leuker vindt. Het origineel van de Stylistics, You Are Everything uit 1971. Of via de versie van Mary G. Blige, Everything uit 1997, een betere. Aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

Waarom wil ik alleen bij jou zijn? Anton die wijst mij op een hele mooie single. Ik moest eventjes graven om hem hier binnen te halen. De nieuwe single van... Moet ik even kijken. Malay and Imitation. Dat is een plaat die in de gaten moet houden. Binnenkort wordt die denk ik wel verwacht in de top 40. Volgens mij is het een nieuwe single van ze. Anders dan hoor ik het wel van Anton of lees ik het wel. Malay and Imitation bij deze in de middagmix.

Belay en Invitation. Dat is een oude single. Anton die wijst me erop. Kun je deze niet draaien? Ja, kan ik wel draaien. We moesten hem even opzoeken. Helaas niet in mijn database. Eigenlijk schandalig, want het is een gave plaat dit. Belay, Build the Last. Kennen we nog wel. Maar dit was die andere single volgens mij. Stond in 2008 in de top 40. En haalde nog de 24e plaats na 8 weken top 40. Zo, vanuit het popwerk weer even. Het rustige werk, het soulwerk. Deze single, 1981. Wat heeft dat met zijn stem, hè? Je geweten spreekt. Denise Williams, Is Your Conscious. Terug in 1981 hier op Radio Cibis.

0: naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Scheveningen heeft de politie 4 mensen opgepakt na opstootjes rond een aangekondigd straatfeest. 3 verdachten werden aangehouden voor mishandeling, 1 persoon kreeg een boete voor belediging. Grote ongeregeldheden bleven uit, ondanks oproepen op sociale media. De politie was extra alert na eerdere rellen op dezelfde plek een jaar geleden. Burgemeester Van Zanen noemt de situatie onacceptabel, maar prijst de inzet van hulpdiensten. Hij zegt orde en veiligheid in de badplaats te willen houden. De Britse premier Starmer wil pro-Palestijnse protesten in het Verenigd Koninkrijk niet verbieden, maar wel spreekt hij zich uit tegen het gebruik van de leus Globalize the Intifada tijdens demonstraties. Volgens Starmer moeten omstanders mensen aanspreken die zulke slogans gebruiken. Zijn uitspraken volgen op een antisemitische aanval in Londen. Het dreigingsniveau in het hele land is verhoogd naar ernstig en dat wijst op een grote kans op aanslagen. Er is een toename van antisemitische incidenten. De Duitse defensieminister Pistorius noemt de Amerikaanse terugtrekking van troepen uit Duitsland te voorzien. De VS halen 5000 militairen weg na de spanningen tussen president Trump en bondskanselier Merz. Volgens Pistorius moet Europa al langer meer verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen veiligheid. Hij zegt dat Duitsland nu werkt aan versterking van de krijgsmacht. De samenwerking met de VS blijft volgens hem met nu nog bijna 40.000 Amerikaanse militairen die in Duitsland gestationeerd zijn. En de Amerikaanse president Trump stelt dat de oorlog met Iran door een staakt het vuren is beëindigd. In een brief aan het congres schrijft hij dat de vijandelijkheden daarmee voorbij zijn. Critici zeggen dat Trump zo een wettelijke deadline probeert te omzeilen voor goedkeuring van het conflict. Volgens de wet moet de president na 60 dagen toestemming vragen aan het parlement. De Democraten willen hem daaraan houden, maar ze hebben steun van de Republikeinen nodig. En mogelijk zijn er nieuwe aanvallen op Iran op komst. Het weer, zonnige periode met in de loop van de middag met name in het zuidoosten kans op regen, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 17 graden aan de noordwestkust en 25 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
12: De 1395 AM
13: is er even niet.
12: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
13: Nu
12: op 1098.
13: En via de digitale kanalen.
12: 10 jaar Radio Seabreeze.
14: 10 jaar Radio Seabreeze.
13: Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
7: beste muziek in de ideale mix. De Middagmix met Rijn Roosendaal. De Middagmix met Rijn Roosendaal.

Terwijl die net eindigt. Tja, ik heb er niet meer om. Heeft zoals redenen, heeft er geen zin meer in. Geld is op. Nieuw kwartje. Of zo. Hey, deel 2 van de middagmix. Goedemiddag en hartelijk welkom mensen. Brabantse Informatie deel 1.2 gaat vrijer vertrekken. En je weet het, hè, je kunt reageren op dit radioprogramma. Je favoriete plaat aanvragen of andere zaken te melden via dit radioprogramma. Even een mailtje doen. Rijn@radioseabreeze.nl. Rijn schrijft je dan weer met een kwartijn. Wat hebben we nog meer voor je? De markante 12 inch, weer en verkeer. En uiteraard de zaken die je meldt via Rijn@radioseabreeze.nl. Ook een tweede uur kun je meekijken in de radiostudio als je het er zelf vindt. En voor de rest gewoon lekker luisteren via duim. De 1098 leeft nog, de 1395 is er even uit. Maar zal zeer binnenkort ook alweer onair zijn, denk ik. Want het dak schiet aardig op bij het aquarium. Maar we moeten nog even geduld hebben voordat die zender eruit gaat. Maar voor de rest kun je gewoon luisteren op de 1098. En natuurlijk luisteren via het internet en meekijken via de website www.radioseabreeze.nl. We kijken in de top 40 van dit moment. Een van die singles die ook hoog in de top 40 staat op dit moment. Volgens mij een top 3 het. De laatste single van Alex Warren heet Fever Dream.

misschien bij nu wel eens zijn dan. En ben je aan het windsurfen of zo, of guidesurfen. Er komt vanmiddag nog het nodige regen aan en de nodige wind. Dus ja, splitsing, wind en zeilen. De zon schijnt hier nog wel een klein beetje, maar je ziet dan wel dat het weer langzaam maar zeker wat gaat veranderen. Ja, de boeren zeggen dan het weer luistert. En dat betekent dat de onweer aankomt en andere ellende. Dus een beetje voorzichtig zijn als je nog het water in gaat, vandaag naar zee gaat. En allerlei spannende activiteiten gaat ondernemen op meren en zo. Want onweer en water, dat is altijd een beetje uitkijken in blazen. Zeker open water. De middagmix, na splitsing, wind en zeilen, de London Beat, Falling in Love Again is terug.

En zo is dat, zit je in zakken as. Gaat allemaal niet lukken, het gaat vanzelf goed komen hoor. Everything is gonna be alright. Je hoort Mark Knight en Beverly Knight between the London Community Gospel Choir. Als je al meekijken bent via het beeld, dan zie je dat de titel zo lang is dat hij klipt. Alle informatie kan er niet in hoor. Het houdt op bij wie het werkje hebben gemaakt en de titel valt weg. Ja. Anyways, vrolijke muziek, afgewisseld door de vergeten singles. En als je daarvoor nog ideeën hebt, laat het mij maar weten via radiosiebreeze.nl. Dit is Pass Mode, Everything Counts is terug. Terug van 1983.

Right in the Power of Love, Rosella. Dan staan de 90's terug hier op jouw radio. Het leidt ons naar het weekendweerbericht. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In de loop van de middag schijnt de zon vaker. Het wordt vanmiddag 20 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten. Vanavond trekken enkele regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land. Zeer lokaal gaan de buien gepaard met hagel, windstoten tot 70 km per uur en heel veel regen in korte tijd. Morgen overheerst de bewolking. Voor de zon is weinig ruimte en in de ochtend valt in het westen regen en in de middag regent het ook elders regelmatig. Dan de verkeersinformatie. 33 files, 83 kilometer in totaal aan kilometers. Dit zijn de belangrijkste knelpunten. De A2, Sertogenbosch richting Utrecht. Tussen Culemborg en Knoopend Evendingen. Langzaam rijdt door stilstaand verkeer. Heeft te maken met werkzaamheden al daar. Staat 4 kilometer file, de vertraging 13 minuten. En ook knelt het tussen Knoopend Evendingen en Knoopend Oude Rijn. Dicht in verband met werkzaamheden. Je wordt omgeleid te plekken al daar. Dan de A7. Heerenveen richting Groningen tussen Leek en Hoogkerk. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. 6 kilometer file. De vertraging 12 minuten. De A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. 2 kilometer file. De vertraging 15 minuten. De A12 Arnhem richting Oberhausen. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens. Stilstaand verkeer komt door grenscontroles. Staan 2 kilometer file. De vertraging 10 minuten. En ook op diezelfde A12 Duitse grens richting Arnhem knelt het. Tussen Zevenaar en knooppunt in Velpenbroek. 7 kilometer file, de vertraging is om 10 minuten. Wegwerkzaamheden al daar. Langzaam rijden, de stilstaand verkeer dus. En als... Nee, niet als laatste. De A15, Europoort richting Rotterdam tussen knooppunt Benelux. De weg naar de A4 richting Vlaardingen is dicht in verband met werkzaamheden. De A27, Gorkum richting Utrecht tussen Lexmond en knooppunt Lunetten. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer heeft te maken met werkzaamheden aan de A2. Knelt al behoorlijk. 11 kilometer file, de vertraging zo'n 14 minuten. En als laatste de A76, Leen richting Aken tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens. 2 kilometer file, de vertraging van 18 minuten. Heeft te maken met de grenscontroles al daar. De middagmix, dat goud vanuit het jaren 70 met Les Humphries Singers en

De vrolijke deuntjes uit de jaren 70. Les Winfrey Singles en Mexico. Het leidt ons naar de markante 12 ins. Lange dansbare platen uit grijze kleden of uit dit praten van nu misschien wel. Je mag het zelf zeggen. Stuur je suggestie maar in via rijnetradiosierblies.nl. Goeie ideeën altijd welkom natuurlijk. Hè? En dan nemen we dat gewoon mee. Vandaag het volgende werkje in de markante 12 ins. Uit de periode dat we nog de mixen deden op de bandrecorder. Uitmonteren heet dat, uitknippen. Stukjes opnemen, knippen en plakken met schone handjes. Want vette vingers op een tape, dat werkt niet. Onverzadigde vetzuren en hoge tonen buiten elkaar. Menigeen zal dat weten die dat vaker hebben geprobeerd. Ik ook. Jingeltjes monteren in A-tracks en zo. Loopje maken. En dan het loopje weer plakken met een tapeje. Ellende. Enfin, wat hebben we vandaag in de aanbieding? Want nu, het was in 1979 dat Rose Royce de single Is It Love You're After uitbracht. En we hebben hem vandaag in de remix. Rose Royce kende van RR Express, Car Wash, Love Don't Live You Anymore, Wishing on a Star, Best Love,

0: van mij terug van 1979 met Royce Royce. En is het Love Forever. Het doet een beetje denken aan S-Express en Timo S-Express. Daar zijn dit de basics van. Dus hebben we deze weer nog zin in de koffer verraden.
1: Listen. Do you want to know a secret? Move with me inside the strange world of the 12-inch. Where nothing is as it seems. Where everything has its place. And there's a place for everything. And anything can happen.

Ja, het blijft lekker, hè? En als je goed luistert, dan hoor je tikken van de plaat nog. Overgenomen van een vinyltje, volgens mij dit. As Express. En Team van Ever Express, zou ik bijna zeggen. Hè? Je doet je echt denken aan dit werkje. Even een stukje doen, hoor. Het is toch wel leuk dit. Moet gejat als ooit. Enjoy this trip.

En zo geschieden, hè. Het is gewoon gejat in de jaren 90 nog een keertje. Team van Aerospace is trouwens 1988 geweest. Stand nog een 80, ik dacht dat het 90 was, maar S-Express, Team van Aerospace is 1988. Ja. Daar is het ooit van geleend, wat bijgeleend, hè. Middagmix met Waar Roosendaal. Nog meer mooie werken uit de jaren 80. De jaren 80 zijn prachtig, qua muziek in ieder geval. Genoeg leuke dingen gedaan. Men grijpt er regelmatig op terug. Ik bewijs het je. In het origineel de koffer. Regelmatig. Nu Santana en Say It Again.

ook wel eens blokles, blokfluitles gehad. Tja, de Beatles en de Roof on the Hill uit 1967. Dat zijn laatste gedraaid voor je. Brabantse invasie alleen gaat sluiten. Zometeen Anton Nachtzaam en Popfront. Dan de Brabantse invasie deel 2. Twee subdelen. Ik wens je er heel veel plezier bij. Ik ben er volgende week weer in een nieuwe aflevering. Gaan we weer doen. Een nieuwe aflevering van de Middagmix. De laatste, Paul Young. Everything Must Change. Tot volgende week. Dan weer in de Middagmix. Hoi.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Klanten van ING en Triodos Bank konden vanochtend moeilijk pinnen door een storing. Het probleem lag volgens beide banken bij een externe partij die de pintransacties verwerkt. Ook betalingen via geldautomaten en Google Pay ondervonden hinder. Rond het eind van de ochtend namen de storingsmeldingen sterk toe. Inmiddels zijn de problemen voorbij en zijn er weer pinbetalingen mogelijk. De banken bieden excuses aan voor het ongemak. Twee activisten van het hulpconvooi naar Gaza zijn door Israël overgebracht voor verhoor. Volgens Israël gaat het om opvarenden die worden verdacht van illegale activiteiten. Een van hen zou banden hebben met een gesanctioneerde organisatie. Eerder meldde de organisatie Global Summit Flotilla dat de overige activisten al waren vrijgelaten op Kreta. De twee overgebrachte activisten krijgen consulair bezoek terwijl ze worden ondervraagd. In Scheveningen heeft de politie 4 mensen opgepakt na opstootjes rond een aangekondigd straatfeest. 3 verdachten werden aangehouden voor mishandeling, 1 persoon kreeg een boete voor belediging. Grote ongeregeldheden bleven uit, ondanks oproepen op sociale media. De politie was extra alert na eerdere rellen op dezelfde plek een jaar geleden. Burgemeester Van Zanen noemt de situatie onacceptabel, maar prijst de inzet van hulpdiensten. Hij zegt orde en veiligheid in de badplaats te willen houden. En de Iraanse Nobelprijswinnares Narses Mohammadi is na verslechterde gezondheid overgebracht naar het ziekenhuis. De 54-jarige vrouw zou in gevangenschap een hartaanval hebben gekregen en meerdere keren buiten bewustzijn zijn geraakt. Mohammadi zit sinds december vast. Haar familie stelt dat ze te laat medische zorg heeft gekregen en eist haar vrijlating. De activiste won 3 jaar geleden de Nobelprijs voor de Vrede voor haar strijd voor vrouwenrechten. Ze zit vast na kritiek op het Iraanse regime. Het weer, zonnige periode met in de loop van de middag met name in het zuidoosten kans op regen, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 17 graden aan de noordwestkust en 25 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
5: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
6: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
7: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde, en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
9: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf €100.000. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
10: Heb je onze webshop al gezien? Kijk op radioseabreeze.nl en met een aankoop van een van de vele items ondersteun je ook de stichting van Radio Seabreeze, zodat wij nog heel lang nostalgisch verfrissend voor je kunnen zijn. Kijk op radioseabreeze.nl en hou ons in de lucht. En hou ons in de lucht.
0: De
11: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: Goedemiddag. Zaterdag.
13: Dit is Popfront.
12: Van 2 tot 4 uur 's middags.
14: Nou, zijn we er klaar voor?
15: Zo, we gaan beginnen.
16: De Brabantse invasie.

ho, ho, ho. Dat was niemand minder dan... hoe heet ze ook weer? Ik ben helemaal van mijn apropos af, jongens. Helemaal van mijn apropos af. Maar ik heb ook nog de verkeerde filler. Deze moeten we hebben. Even dit zo, hè. Nou. Even terugspoelen. Opnieuw. Zo, hè. Zijn we er klaar voor? 8 minuten over de klok van 2. Het systeem doet zo nu en dan. Ondanks dat we alles een beetje gecontroleerd hebben, toch. Zijn eigen gang. Ja. Doet wat hij wil. Het lijkt nergens nog wel. Goedemiddag. Zaterdag 2 mei 2026 alweer. Welkom bij de Brabantse invasie op Radio Seabreeze 1098. Hebben we ook zo genoten en uitgerust van het vorige weekeinde. Ik heb geen rug meer. Ja, moesten slapen in van die kooien. En die zijn niet op mensen van mijn lengte gemaakt, volgens mij. Dan ben ik niet een van de allergrootste, 1,83 meter. Maar het lag toch niet helemaal lekker. Maar goed, dat mocht de pret niet drukken. We hebben enorm genoten van het vorige weekend. En ook dankjewel voor al die reacties. Ook van mensen die we tegenkwamen op straat in Den Helder. En die zeiden van, niet zeggen wie je bent, ik luister naar je stem. Oh, je bent die. Perfect. Toch betekent dat er mensen zijn die luisteren naar de programma's van Radio Seabreeze. Maar dat wisten we eigenlijk wel. Iedereen die langs is geweest vorige week. En die ons een hart onder de riem heeft gestoken. Dat we vooral door moeten gaan met het verspreiden van het nostalgisch verfrissende geluid. Heel, heel, heel veel dank. En op naar de volgende 10 jaar dan maar. Dankjewel. Mijn partner in crime, oftewel Rijn Roosendaal, voor deel 1 en 2 van de Brabantse invasie vanuit studio Vlijmen. En tot 4 uur deel 3 en deel 4 met Danny Vera.

Hey Guy, het is 16 over 2. We gaan even een kijkje nemen in het weer in de streek. Wat gaat het doen vandaag? Houden we het droog? Houden we het niet droog? De weerfiller die stopt er ook al mee, dus dat belooft niet veel goeds voor vandaag. Het is middag nog behoorlijk warm met 18 tot 26 graden. De zon schijnt geregeld en er zijn wolkenvelden. In de loop van de avond trekken er enkele stevige buien over met kans op hagel, onweer en windstoten. Morgen komt het op grote schaal tot regen en na het weekend wordt het een stuk minder warm. Woensdag en donderdag wordt het zelfs fris. Eerst even vanmiddag, de lichte buien trekken via het noorden het land uit en er volgt een droge periode waarbij wolken en zon elkaar afwisselen. Het wordt behoorlijk warm met 23 graden in het midden en 24 tot 26 graden in het zuiden en oosten van ons land. In het uiterste westen en op de Waddeneilanden is het met maximaal 18 graden wat minder warm. Verder waait er een overwegend matige zuidwestenwind en pas later vanmiddag en tegen de avond neemt in het zuiden de kans op een paar stevige regen- en onweersbuien toe. Vanuit het zuiden trekt trouwens de buien vanavond noordwaarts over het hele land en tijdens een stevig exemplaar kan het onweren hagelen en tot forse windvlagen komen. Vannacht kunnen er verspreid over het land nog enkele buien vallen. Deze zullen minder stevig uitpakken dan in de avond. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen zien we vrij veel bewolking terug in het weerbeeld. 'S Morgens is er soms ruimte voor de zon en op veel plaatsen is het een tijdje droog. In de loop van de ochtend en middag raakt het flink bewolkt en trekt een gebied met buien of regen over ons land. Plaatselijk kan het goed doorplensen en op de natste plaatsen is meer dan 15 mm regen mogelijk. Tijdens een stevige bui kan het bovendien ook nog onweren. Voordat de buien zo in het oosten en noordoosten bereikt, wordt het hier ook nog behoorlijk warm met 20 tot 23 graden. In het midden en westen ligt de temperatuur tussen de 18 en 20 graden en de wind is matig en komt uit het zuidwesten.

hebben ze niet over mij, want ik ben helemaal geen queen, maar goed. Juice Newton, het is 3:06. Je luistert naar Seabreeze AM, mocht je wat willen horen. Dan ga ik aan om even een appje te sturen naar de studio. 06-47-37-6692. En dit draaien we voor Mirjam van Kesteren uit Wassenaar. Ze is vandaag jarig. We wensen haar vanuit deze kant een hele fijne, genoeglijke verjaardag. Speciaal voor jou, William Pitt.

1973. See My Baby Jive, 6 weken in de hitparade destijds. En ze piekte op nummer 11. En als ik zulke muziek hoor, dan zon schijnt, dan voel ik het, hoor ik het water al klotsen tegen de boeg van het schip. Heerlijk, nostalgisch. Dit is Radio Sirius 1098. Je weet het, 1395 staat nog heel even uit. De werkzaamheden aan het aquarium in Grauw, die volgen gestaag. Dus binnen niet al te lange tijd gaat ook die zender weer aan op volle kracht op 1395. Terug naar 1968 met The World of Oz. Een van hun allerleukste uit die periode. Dit is The Muffin Man.

allereerste hit was dat van Queen. 1974. En The Killer Queen. Daar begon het voor de band destijds allemaal mee. 7 over half 3, zometeen hebben we de nieuwe speciale aanbieding. Deze keer in een verstaanbare taal. Maar allereerst gaan we een plaat draaien voor Alfred Vonk uit Horen. Het is naast de deur, alleen niet naast de mijne. Hij houdt van lekkere classic oldies. Dan denk ik dat hij deze zeer zeker wel kan waarderen. Terug naar 1973 voor Alfred Vonk. Uit Horen. Niet in Uithoren, maar uit, even wachten, juist Horen. Dit is Redbone.

Ik heb het nummer vorige week maandag, afgelopen maandag live gezien voor de allereerste keer op het Koningsdij Dokkum Festival. Op de helling in Dokkum. Trad ze op en bracht ze voor de allereerste keer haar nieuwe plaat uit. Het was gelijk verkocht. Kwam gisteren officieel uit en vandaag dus de speciale aanbieding hier bij Seabreeze AM. Daarvoor dus Redbone en Wovoka 1973, waarvan Bart van der Heuvel zegt, een van de leden van die band die woonde nog in Den Haag. Of hij nog leeft? Geen idee.

niet iedereen, denk ik. Niet iedereen. Het is maar een select groepje mensen die, die daartoe de kans hebben gekregen om naar de maan te gaan. Dan moet ik zeggen, ik heb een beetje hoogtevrees. Dus om naar de maan te vliegen, dat gaat me een beetje ver. Ook qua afstand. Want als ik op de krant van zaterdag sta, weekendbijlagen, dan heb ik al hoogtevrees. Als ik een volle soepmok voor mijn neus heb staan en ik kijk in die mok, dan... Oh, ik zie die lepel erin verschijnen. Ja, dat bedoel ik maar. Het is 2:50 en deze draaien we voor Bart van den Heuvel uit Den Haag. De spiksplinternieuwe Bad Heart. And the mean old man of mine.

En zo converseer je dus met je saxofoonspeler. Geweldig. Op verzoek van Bart van Reuvel uit Den Haag. Mean Old Man of Mine, dat was de spiksplinternieuwe Bad Hearts. En zoals normaal gesproken het geval is met de muziek van Bad Hearts, zal ook dit waarschijnlijk geen hitpotenties hebben. Maar zoals ze hier in Brabant zeggen, boeien, boeien. We draaien hem gewoon, want ik ben een beetje een bevoorrecht persoon. Ik heb ze al een keer of 8-9 live aan het werk gezien. De reïncarnatie van Janis Joplin. Bad Hearts. En Mean Old Man of Mine voor, ik zei het al, Bart van den Heuvel uit Den Haag. We gaan op naar nieuws, weer, verkeer en de mededelingen met de Smithereens. Tot zometeen.

0: met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de Franse Ardèche zijn 5 jongeren om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. Volgens het parket van Privas was vermoedelijk de hoge snelheid de oorzaak. De auto raakte van de weg en stortte 25 meter een ravijn in, waarna het voertuig in brand vloog. De inzittenden waren tussen de 17 en 20 jaar oud en onderweg naar een zwemlocatie. De 4 mannen en 1 vrouw kwamen om het leven, hulp kwam te laat. Het onderzoek naar mogelijke alcoholinname door de bestuurder loopt nog. De Oekraïense president Zelensky heeft de Slovaakse premier Fico uitgenodigd voor een bezoek aan Kiev. De 2 spraken telefonisch over de relaties tussen hun landen na een recente energieruzie. Zelensky noemt het belangrijk dat Slowakije zijn steun uitspreekt voor Oekraïense EU-toetreding. De spanningen ontstonden eerder door de stilgevallen Russische olieleveringen via Oekraïne. Na de heropening van de beschadigde pijpleiding trok Slowakije zijn verzet tegen een EU-lening in. De stichting Stolperstein Amsterdam verlengt de aanvraagstop voor die struikelstenen door al maar aanhoudende drukte. De wachtlijst telt nu nog zo'n 900 aanvragen en loopt zeker tot 1 september door. Stolperstenen of struikelstenen zijn herdenkingstenen voor slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De vraag ernaar nam vooral in Amsterdam sterk toe sinds de coronaperiode. Maar door beperkte productie en prioriteit voor oudere aanvragers is vertraging ontstaan. In andere steden wisselt de vraag sterk. En voormalig televisiepresentator en politicus Carlo Strijk is op 59-jarige leeftijd overleden. Hij stierf afgelopen week in zijn slaap, zo laat zijn familie weten. Strijk werd bekend van programma's als Hartedieven en de Bank Giro Loterij Show. In de politiek stelde hij zich in 2006 kandidaat als lijsttrekker van D66, maar toen verloor hij van Alexander Pechtold. Later was hij nog actief bij Trots op Nederland van Rita Verdonk en het DPK van Hero Brinkman. Het afscheid van Strijk vindt plaats in besloten kring. Het weer, zonnige periode met in de loop van de middag met name in het zuidoosten kans op regen, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 17 graden aan de noordwestkust en 25 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag, tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
12: 10 jaar. naar Radio Seabreeze.
13: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
12: 10 jaar Radio Seabreeze.
13: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
14: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
12: Feel the breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
15: Goedemiddag. Zaterdag.
16: Dit is Popfront.
15: Van 2 tot 4 uur 's middags.
16: De beste popmuziek met Anton Magzaam.
17: De

1966, The Beach Boys en Wouldn't It Be Nice, inderdaad. Het is een openingsnummer van het album Pet Sounds uit 1966, piekt op nummer 8 in de Billboard Hot 100. In ons land werd het helaas geen hit. Wel een radiohit, dat betekent dat hij ontzettend bekend is geworden. Iedereen zegt van, oh ja, lekker fijn, de Beach Boys. Wouldn't it be nice? Inderdaad, en we horen hem uiteraard hier op Radio Seabreeze. Het is 8 minuten over 3. Prima, goedemiddag. Dit is Sam Fender en Olivia Dean.

Geen idee waar ik op druk, maar... Het zal wel moeilijk zijn, jongens. André Villa in 1984, want het is zomer, 16 minuten over de klok van 3 uur. Cyprus AM 1098. Via de middengolf, dat is de wonderbaarlijke 272 meter. Hij zit te luisteren in Breda, al dan niet in zijn eigen toko, in zijn winkel, al daar. Robert Schiermanni, hij vroeg aan... Phil Lynott en Old Town.

Keane uit het Verenigd Koninkrijk. 4:08. En Band and Break. Hij is onderweg. Vanuit Polen terug naar Bantega in Zuidwest-Friesland. Marcel en Renate zijn onder andere naar Birkenau geweest en naar Auschwitz. Uitermate indrukwekkend. En ja, ik heb het al eerder gezegd, dan hou je het niet droog. Dit is Simon Webb, speciaal voor Marcel en Renate.

Simon Webb, Britse zanger en acteur, zat het tot 2005 in de boyband Blue. En 10 weken tot 40. En zijn hoogste hitnotering was dubbel 1 ofwel 11. Dat is een van zijn eerste solo-hits die hij uitbracht. Simon Webb, en bedrijf hem voor Marcel en Renate onderweg van Polen naar huis. In het altijd zonnige en pittoreske Bantega, Zuidwest-Friesland. En dit is ABBA uit de jaren 70. Dancing Queen.

was de nieuwe single van Madonna en Sabrina Carpenter. En Bring Your Love. Kom gisteren uit, 4:30. Luister naar Sirius AM via de middengolf 272 meter, 1038 kHz. En uiteraard via de World Wide Web en onze eigen website radiosibris.nl. Met nu muziek uit 85 van Eric Clapton.

lekkere classic oldie van The Delegation. Put a little love on me. Komt alweer uit 1980, jongens. Waar blijft de tijd? Het is 11:30. Links en rechts kun je lezen dat het best wel een flink noodweer gaat worden de komende uren. Dus we gaan het even voor je checken. Het is vanmiddag nog behoorlijk warm met 18 tot 26 graden. De zon schijnt geregeld en er zijn wolkenvelden. In de loop van de avond trekken enkele stevige buien over het land met kans op hagel, onweer en windstoten. Morgen komt het op grote schaal tot regen. Na het weekend wordt het een stuk minder warm en woensdag en donderdag is het zelfs fris. Vanmiddag eerst nog de lichte buien die trekken via het noorden het land uit. En er volgt een droge periode waarbij wolken en zon elkaar afwisselen. Het wordt behoorlijk warm met 23 graden in het midden en 24 tot 26 graden in het zuiden en oosten van het land. In het uiterste westen en op de Waddeneilanden is het met maximaal 18 graden wat minder warm. En verder waait er overal een overwegend matige zuidenwind. Dan vanavond vanuit het zuiden trekt een aantal buien noordwaarts over ons land. Tijdens een stevig exemplaar kan het onweer hagelen en tot forse windvlagen komen. Vannacht kunnen verspreid over het land nog enkele buien vallen, maar deze zullen minder stevig uitpakken dan in de avond. Het koelt niet verder af dan een graad of 11. Morgen zien we vrij veel bewolking terug in het weerbeeld. 'S Ochtends en ook is ook soms nog wat ruimte voor de zon en op veel plaatsen is het nog een tijdje droog. In de loop van de ochtend en middag raakt het volledig bewolkt en trekt er een gebied met buien en regen over ons land. Plaatselijk kan het goed doorplensen. Op de natste plaatsen is meer dan 15 mm regen mogelijk. Tijdens een stevige bui kan het bovendien ook onweren. Voordat de buienzone

Bye Baby. Nou ja, bijna Bye Bye moeten we wel vermelden. Want het is alweer een minuut of zeven voor de klok van vier geworden. Paul van der Mark die zit in Frankrijk al met smart te wachten om zijn programma te starten. Maar eerst nog even wat verstaanbare muziek. Kwam gisteren uit. René Vroger. Hij doet het dit keer samen met Waylon. En ze leggen precies uit hoe het gaat in de liefde. Hoe de liefde gaat dus.

hebben er even op moeten wachten. Op nieuwe muziek van René Vroeger, solo, alhoewel solo. En deed dit nou wel samen met Waylon. En die bewijst nog maar eens dat hij ontzettend veelzijdig is. En ook in de Nederlandse taal gewoon heel goed uit de voeten kan. Het was de ene laatste vocale in dit Radio Feuilleton. Dit was voor deze zaterdag de 2 mei 2026. Alweer van 6 jaar. Dank aan degenen die hebben gereageerd, die muziek hebben aangevraagd. Robert Schiermanni, Alfred Vonk, Bart van der Heuvel, Els Borst. Die leeft niet meer, jongen. Els Bolla, ja, die moet het zijn. Daar draaien we ook muziek voor. Kortom, reden genoeg om ook morgen weer af te stemmen. Niet tussen 2 en 4, maar tussen 2 en 5. Want Marcel Jouwstra is dan wel weer bijna thuis. Er is nog wat andere zaken te regelen. Dus die is morgen verhinderd. Vandaar dat je morgen in een extended version kunt luisteren naar het Popfront met de lekkerste plaatjes. Mocht je daar trouwens al weten wat je wil horen morgen in het programma tussen 2 en 5, laat het me gerust even weten. Anton@radiosibris.nl. Anton@radiosibris.nl. Je kunt uiteraard ook een appje sturen naar de studio-app. Dat zie je hieronder in beeld, zie je dat verschijnen. 06-4737-6692. Kortom, elke zaterdag en zondagmiddag hier op Sibris AM. Popfront met Nachtzaam met de laatste vocalen. Tot aan 4 uur, tot aan het programma van Paul van der Mark. Is dit Talk Talk 1986. En Living in Another World. Ik wens u een hele zonnige zaterdag. En tot morgen.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In het Groningse Winschoten zijn 8 mensen aangehouden na een steekincident met meerdere gewonden gisteravond in het zuidwesten van de stad. Onder die opgepakte personen zijn 3 gewonden, aldus de politie. Eerder werden al 5 verdachten opgepakt, later volgden nog 3 arrestaties. De politie onderzoekt nu nog wat er precies is gebeurd en sluit schoten vooralsnog uit. Verschillende slachtoffers liepen steek- en snijwonden op en zijn behandeld in het ziekenhuis. In de Franse Ardèche zijn 5 jongeren om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. Volgens het parket van Privas was vermoedelijk de hoge snelheid de oorzaak. De auto raakte van de weg en stortte 25 meter een ravijn in, waarna het voertuig in brand vloog. De inzittenden waren tussen de 17 en 20 jaar oud en onderweg naar een zwemlocatie. De 4 mannen en 1 vrouw kwamen om het leven, hulp kwam te laat. Het onderzoek naar mogelijke alcoholinname door de bestuurder loopt nog. De stichting Stolperstein Amsterdam verlengt de aanvraagstop voor die struikelstenen door al maar aanhoudende drukte. De wachtlijst telt nu nog zo'n 900 aanvragen en loopt zeker tot 1 september door. Stolperstenen of struikelstenen zijn herdenkingstenen voor slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De vraag ernaar nam vooral in Amsterdam sterk toe sinds de coronaperiode. Maar door beperkte productie en prioriteit voor oudere aanvragers is vertraging ontstaan. In andere steden wisselt de vraag sterk. En in het Italiaanse Venetië wordt met het naderen van het toeristenseizoen het kanaalwater grootschalig schoongemaakt. Duikers halen tonnen afval uit de beroemde grachten, variërend van fietsen tot koelkasten en wasmachines. Toeristen kijken toe en filmen de opruimactie. Het stadsbestuur noemt de jaarlijkse schoonmaak noodzakelijk vanwege de hoeveelheid afval in het water. Niet alleen toeristen, ook bootverkeer en sluikstort dragen bij aan de vervuiling in Venetië. En wie betrapt wordt, riskeert hoge boetes. Het weer, zonnige periode, met name in het zuidoosten kans op regen, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 17 graden aan de noordwestkust en 25 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395.

0: welkom bij Zeeklassiekers en andere pareltjes. Dit is Paul van der Mark.
1: En de toon is gezet voor deze aflevering van Zeeklassiekers en andere pareltjes met de Hunters, Russian Spy en I. Welkom bij het programma. Even Anton bedanken voor de afgelopen 2 uur hier bij Radio Seabreeze. En ik heb hier een doos strepsels liggen. Een hele stapel zakdoeken. En daarmee moet ik het denk ik de komende 2 uur net kunnen volhouden. Dus je hoort het. De stem is wat anders dan dat je gewend bent. Maar de muziek en de items in het programma zijn allemaal hetzelfde. De zeezenders staan centraal. De komende 2 uur hier bij Radio Seabreeze.

0: Dat is een fraaie van Neil Diamond. En daarmee zaten we in het jaar 1979 met die American Popular Song hier bij Radio Seabreeze.
1: Meer zeezenderfeiten en verhalen lees je in de gratis Zeeklassiekers nieuwsbrief. Ga naar de Facebookpagina van Zeeklassiekers en andere pareltjes en meld je aan. Dan heb je hem elke maand in je mailbox. Radio van toen. Het blijft spannend en leuk.
0: Afgelopen vrijdag is nieuwsbrief nummer 10 verschenen. Ga even naar de Facebookpagina als je hem nog niet ontvangen hebt. Meld je aan. Je krijgt hem deze week nog in je mailbox. De Zeeklassiekers nieuwsbrief met meer zeezendernieuws.

0: Een van die vrije klassiekers van Shocking Blue. Muziek van Nederlandse bodem. Never Marry a Railroad Man.
1: Het zeezender nieuws van Ton.
2: Op 1 mei 1969 start Ton Mulder als Klaas Vaak bij Veronica. Hij had ook al in 1967 gesolliciteerd, maar werd toen door Willem van Kooten te jong bevonden. In 1969 vertrekt Eddie Becker bij Veronica en op dat moment solliciteert Ton Mulder opnieuw. En nu wordt hij, na het maken van een proefprogramma, wel aangenomen. Op 23 mei 1969 is hij onder het door Henk van Dorp bedachte pseudoniem Klaas Vaak voor het eerst op de zender te horen met het avondprogramma Radiodrama.
3: Klaas Vaak! Go, go!

over 1 op de radio en een goedenavond allemaal. En welkom bij het Klaas van Radiodrama tussen nu en 2 uur. Laatste programma op de lijst. Bedankt aan Collins voor het afgelopen uur. En Adje Bouwman en Vaak in Veronica Studio 2. En wij draaien gewoon van platen.

Weer een mooie zeeklassieker. Gary en de Pacemakers. Mercy Beat uit het begin van de jaren 60. How do you do? Nou, ja, het gaat redelijk. Beetje verkouden, maar voor de rest prima. Straks een heel bijzonder verhaal over een van de grootste risico's die de mensen aan boord van de zendschepen liepen, zonder dat ze dat wisten. En een mooi verhaal van Leo van der Goot, hoe hij bij Radio Noordzee internationaal terechtkwam. Eerst even de Big Tanks. Traveling in the USA.

0: blijft schitterend. Het origineel is overigens een stukje ouder. Dat dateert uit het jaar 1955 van een zekere Little Willie John. Maar dit was wel de meest beroemde uitvoering van Need Your Love So Bad. Fleetwood Mac was dat.
1: En zeezender nieuws van toen.
0: Het is tweede pasdag, 20 april 1987. Aan boord van het zendschip van Laser Hot Hits is gebrek aan veel zaken. Zo ook aan brandstof voor de generatoren. Dit is het gevolg van het spionageschip van de Britse overheid dat alle bewegingen aan en van het schip in de gaten houdt. Vanwege problemen met de zendmast is Laser Hot Hits daarvoor meer dan een week uit de lucht geweest. Maar op 5 april is het er weer. Tot die 20 april. Die dag is het station in de lucht met de normale programmering. Maar het zal de laatste dag blijken te zijn. Gebrek aan brandstof breekt het station op. Een paar dagen later vertrekt het schip richting een haven in Groot-Brittannië.

Zeker dat noodlottige jaar voor Laser. 1987, George Harrison en God My Mind Set Up. Het was een mooi avontuur van Laser, maar het kwam maar niet uit te verven. Dat blijft jammer.

0: een radio verhaal.
1: Percy Faith heeft meerdere tunes gemaakt die bij zeezenders gebruikt werden. En eentje daarvan werd gebruikt door Radio Noordzee. Leo van der Groot maakte de jingle Je Weekend Begint bij Radio Noordzee. We hebben hier in het archief gezocht naar de jingle. We hebben hem niet kunnen vinden. Mocht jij hem hebben, even een mailtje naar paul@radioseabreeze.nl. Dan zetten we hem volgende week alsnog in het programma. Maar hier is die plaat met het radioverhaal.

Wij waren ons... Oh, dat was het slot. Wij waren ons eventjes in Mexico met Percy Fate Mucho Gusto. Zo heet het nummer. Het werd door Radio Noordzee gebruikt voor de jingle. Uw weekend start bij Radio Noordzee. En dit zijn de Bee Gees. Lonely Days.

Een van de plaatjes die ik een aantal weken geleden scoorde op die platenbeurs in 's-Hertogenbosch. We hadden hem wel staan hier in de studio, maar hij kraakt heel erg. Maar dit is toch wel een bijna vrijwel gaaf exemplaar van Lonely Days van de Bee Gees. We gaan naar de jaren 60 met Q65, The Life I Live.

0: verhaal van Leo van der Groot. Hoe hij destijds bij Radio Noordzee terechtkwam.
1: Via een ziekenomroep in Amsterdam, Radio Lucas, van het Lucas Ziekenhuis. En daar werkte, dat was een heel fanatiek zootje was dat. En daar zaten een aantal mensen. Gerard Smit, die bij Radio Noordzee terecht is gekomen. Ferry de Groot, meneer de Groot. Hans Hogedoorn, die zaten daar. Nico Steenbergen. Jack Aalte, een technicus. Een jongen die jarenlang in de NOS-tijd ook technicus is geweest. Die zaten er allemaal. En wij waren bloedfanatiek. Bij ons werden de wedstrijden gehouden timen. Hè? Dus inspreken en dan precies op de zang stoppen. Of er net overheen. En dan was het crash. En dan

Ja, dat is wel een goed idee. Dan ga jij maar naar boord. Zo ging dat. Hans had natuurlijk een hele mooie stem. Dat had Willem ook wel gehoord. En dus die ging naar boord. Na een tijdje kwam Hans erachter dat hij dan dus nooit meer van boord kwam. Dus moest er nog een nieuwslezer bij komen. Toen werd Nico Steenbergen benaderd. Maar die moest onder dienst. En toen zeiden ze, ja, er moet Grootma naar boord. Toen letterlijk is het gebeurd dat ik werd gebeld. Ik zat bij Radio Lucas. Ik werd gebeld. In die tijd had je nog telefoons met een draaischijf en zo. En toen zei Ferry de Groot, met de Groot, kun jij verschoon? Ik zat s'avonds, avondateneum. Ja, tuurlijk. Oh, kun je van je baan af? Ja hoor, tuurlijk. Ik werkte bij een uitzendbureau. Oh, dan moet je morgenmiddag om 2 uur in de Franse Hals slaan zijn. Want dan moet je solliciteren. De volgende dag solliciteerde ik. Een week later zat ik aan boord. En verdiende ik voor het eerst in mijn leven een bedrag dat meer dan meer dan 3 cijfers had. 1000 gulden bruto in de maand verdiende ik. En toen dacht ik, nou, ik ga voor een week naar boord. Dat is de volle tijd geworden.

De Amsterdamse formatie Zen met de titelsong van die musical Her. En daarvoor die Leo van der Groot. En ja, het aardige is, die verhalen, ze blijven binnenkomen hier. Ze hebben een ontzettende grote voorraad opgebouwd met nieuwe verhalen. Met belevenissen van destijds, hoe het leven aan boord van de schepen was. En hier en daar ook hoe het in de studio's eraan toe ging. Nu terug naar de jaren 60. Dit is de Spencer Davis Groep en daarmee zitten we in 1967. Dit is I'm a Man.

0: snelle nieuws van toen.
1: Eind maart 1989, een sfeerbeeld van Radio 819.
2: Heerlijk, Night Fever van de Bee Gees. Een hele goede middag. Hartelijk welkom op Radio 819 op deze eerste paasdag, zondag. En op dit moment komt de Olau voorbij met zo'n 600 enthousiastelingen van Vrije Radio. En de mensen hier aan boord weten niet van gekte wat ze moeten doen. Iedereen loopt te schreeuwen, te blazen op toeters en bellen. Het is werkelijk een heel festijn om dat mee te maken. En zo zie je maar weer, alles kan een mens gelukkig maken. En zeker hier aan boord van de Ross Revenge. Waar je toch wel eens af en toe een beetje afgezonderd zit. Laten we eerlijk wezen, is het een hele verademing als er zo eens iemand voorbij komt. Zo'n hele grote boot. Jongens, meisjes, dames en heren op de Olau, de groetjes.
3: Ik ga even. Nogal een zonnige Noordzee, alleen de zon wil er niet echt doorheen komen, omdat het nog steeds mist hangt. Een heel apart verschijnsel. Vanmiddag kwam de Olau alleen nog even langs voor de buren, want die zijn vandaag namelijk 25 jaar jarig. En dat was een prachtig gezicht. Allemaal mensen. Nou, ik denk een stuk of 500 wel. Die allemaal de Ross Revenge hebben aanschouwd. Ik hoop dat ze er een beetje van genoten hebben. Michael Jackson nu. Nog ruim een drie kwartier de beste muziek op Radio 8 voor Nederland en België. Hier is hier nog een keertje met Leave Me Alone.
2: Tweede paasdag 1989, je luistert naar Radio 819 en je hoorde John en Vangelis en I'll Find My Way Home en een discjockey die moeite had met het intro en op de achtergrond nog steeds, jawel, ik breng me voor mijn apropos Ron, had ik helemaal mijn tekst voorbereid, jawel, mooie plaat, fantastisch, maar hoe heet die ook alweer? Dit is echt erg. Nee Ron, niet lachen, het is duidelijk hoorbaar. Goed zo, Peter Frampton, opgedoet staat netjes. Hier komt Diana Warwick, samen met Barry Manilow. En voor de romantici, dus ook voor Ron, Run To Me. Niet tikken. Wat krijgen wij nu allemaal? Dit is inderdaad tweede paasdag. Overal draait men mooie muziek. Mijn plaat loopt. Nou, ik weet het niet meer, luisteraars. Ja, we zijn er weer, Ron. Gelukkig. Je moet zult het toch te stellen krijgen, Ron. Maar we doen ons best. Barry Manilow, Diana Warwick en Run To Me. En weer een klap op het mengpaneel. En succes, jongens.

blijf het een mooi nummer vinden van Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Can't stay away from you uit het jaar 1989. En een vriend op deze eerste zaterdag van mei, 2 mei. Gaan wij op weg naar het nieuws van 5 uur met de Doobie Brothers, China Groove. En na het nieuws ben ik bij je terug met deel 2 van Zeeklassiekers en andere pareltjes. Tot zometeen.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Nederlandse ambassade in Griekenland heeft consulaire hulp geboden aan 3 Nederlanders van de Global Sumut Flotilla. Dat is een burgervloot met hulpgoederen voor Gaza die door Israël is onderschept op de Middellandse Zee. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de meeste opvarenden inmiddels vrijgelaten op Kreta. 2 deelnemers zijn naar Israël overgebracht voor verdere behandeling. Amnesty International noemt de actie van Israël onwettig in internationale wateren. In het Groningse Winschoten zijn 8 mensen aangehouden na een steekincident met meerdere gewonden gisteravond in het zuidwesten van de stad. Onder die opgepakte personen zijn 3 gewonden, aldus de politie. Eerder werden al 5 verdachten opgepakt, later volgden nog 3 arrestaties. De politie onderzoekt nu nog wat er precies is gebeurd en sluit Schoten vooralsnog uit. Verschillende slachtoffers liepen steek- en snijwonden op en zijn behandeld in het ziekenhuis. De dreiging van hogere Amerikaanse importheffingen op auto's en vrachtwagens uit de Europese Unie kan ook Nederlandse bedrijven raken, zegt ondernemersorganisatie voor de technologieindustrie, FME. Want die maatregel treft vooral de Europese automotiveketen, waarin Nederland sterk is verweven. De Amerikaanse president Trump wil de heffingen naar 25% verhogen, met alle gevolgen voor exporterende autofabrikanten en hun toeleveranciers in Europa. Vooral Duitsland wordt hard geraakt. En in het Italiaanse Venetië wordt met het naderen van het toeristenseizoen het kanaalwater grootschalig schoongemaakt. Duikers halen tonnen afval uit de beroemde grachten, variërend van fietsen tot koelkasten en wasmachines. Toeristen kijken toe en filmen de opruimactie. Het stadsbestuur noemt de jaarlijkse schoonmaak noodzakelijk vanwege de hoeveelheid afval in het water. Niet alleen toeristen, ook bootverkeer en sluikstort dragen bij aan de vervuiling in Venetië. En wie betrapt wordt, riskeert hoge boetes. Het weer: vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden, sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
11: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
12: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf €100.000. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
13: De 1395 AM
14: is er even niet.
13: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
14: Nu
13: op 1098.
14: En via de digitale kanalen.
13: 10 jaar Radio Seabreeze.
14: 10 jaar Radio Seabreeze.
15: Radio Seabreeze.
8: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Welkom bij deel 2 van het programma hier bij Radio Seabreeze, waarin we de zeezenders centraal zetten. We hebben straks nog een aantal mooie nieuwsberichten. Het verhaal van een aantal mensen die aan boord van de schepen gezeten hebben, die zich pas achteraf realiseerden welke risico's ze liepen. We hebben natuurlijk nog het gouden zeezenders schrijvende archief. Een plaat met een radioverhaal. En tussendoor ook nog wat leuke muziek. We begonnen met T-Rex, Metal Guru. Ken je deze nog? 1975, de Four Seasons, een beetje op de disco tour. Met Who Loves You?

0: Een van de vele platen die wij in dit programma draaien rechtstreeks vanaf het vinyl, The Four Seasons. En Who Loves You?
1: En zij zijn het nieuws van toen.
0: Ook Radio Atlantis beëindigt op 31 augustus van het jaar 1974 de uitzendingen. En daarna wordt het zendschip, de MV Janine, naar de haven van Vlissingen gesleept. Daar wordt het aan de ketting gelegd, vanwege oneenigheid over onder meer het eigendomsrecht van de zender. Op 28 april 1975 wordt het openbaar verkocht en daarna gesloopt. En wat blijft van Radio Atlantis zijn de herinneringen aan die geweldige Engelstalige service en die mooie jingles.
2: Radio Atlantis, it's a blast! You're listening to the Radio Atlantis Rebound Show.

In zo'n C-klassieker uit de jaren 60, de Seekers. And a World of Our Own. Op de draaitafel een LP van de formatie Silver. Een LP die bij Radio Caroline heel veel op de draaitafel lag. Waar een aantal hele fraaie tracks op staan. Zoals dit, Wham Bam.

0: zijn nooit echt doorgebroken in Nederland, maar ik hoorde ze heel vaak in de jaren 70 op Radio Caroline. Wham Bam, onder andere van de formatie Silver, van hun enige LP die ze ooit gemaakt hebben. En die ligt nu met al die andere LP's ergens op de bodem van de Noordzee.
1: Zeezender Nieuws van toen.
0: Op 1 mei 1972 start Alfred Lagarde bij Radio Noordzee. Het begin van een mooie, maar relatief korte radiocarrière. Alfred overleed op 1 januari van het jaar 1998.

0: Uitstekend zeg, lekker een sigaretje opgestoken. Het is bijna 10 minuten over 10 en het gaat hartstikke lekker. Hallo, dit was Martin McNeil.
1: RMI's Smash Play.
0: Onze Smash Play, ja. Goed, we gaan het een beetje kalmer aan doen mensen, want het is wel een hoop lawaai zo om 10 over 10 bijna. Jules, vind je ook niet? Dit is Neil Diamond. Hele fijne nieuwe van hem. Moet precies een hit worden, dus ik zou zeggen, als u niks te doen hebt vanmiddag, koop hem even. Deze Song Song Blue. Neil Diamond.
2: Song Song.
0: Ain't No Sunshine. Prachtige uitvoering zit van de heren Temptations. Om

0: kennen die nog? Love Goals, weer maar Rosemary Goals. Love Grows. Good morning, Pim. Pim, alles goed, jong? Uitstekend, je bent zeker geen pessimist, hè? Ben Kramer wel, die zegt nog eventjes, hoort mij aan, pessimisten uit de top 50.
1: Aan pessimisten, ik voorspel u een zomer.
0: Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. En zo gaan we leilend naar het eind toe van deze aflevering van Espresso met Alfred Lagarde. Het is een tweetal minuten voor elf geworden en we gaan er nog eens een keer uit met Jan Gorissen en zijn super automatische, elektronische en wat al iets meer zei, accordeon. Je gaat zometeen luisteren naar Peter Holland. Door zijn Noordzee, daarna is het Tony Berk. En Ferry Maat, hou maat. Maar we weten niet of Ferry dan alweer beter is. Ik dacht niet dat hij vandaag zou komen. Nee. In ieder geval wordt hij dan vervangen door wie? Joost mag het weten. Oh, misschien wel Peter Holland dan. Goed, u ziet mij in ieder geval terug morgenochtend om 9 uur. Wat mij betreft, zorg dat u het vandaag heel hard thuis komt. En nog een prettige dag verder.

0: Je hoort het nummer al even langskomen bij Alfred Lagarde. Ik vond het trouwens al een bijzonder moment dat hij Ben Kramer aankondigde. Dat past in mijn idee helemaal niet bij de programma's die hij later zou gaan verzorgen. Alfred Lagarde bij Radio Noordzee. En we draaiden op deze zaterdagmiddag hier bij Radio Seabreeze Sang Sang Blue van Neil Diamond.
1: Dit is weer een plaat met de radio van.
0: In het eerste uur hoorde je een fragment van Klaas Vaak bij Radio Veronica. Klaas gebruikte, of Tom Mulder gebruikte een tune uit het jaar 1963 van Jet Harris en Tony Meehan, het nummer Scarlett O'Hara. Hij was helemaal gek van stoomtreinen en stoomtrams. Dus hij had door het begin van zijn plaat had hij het geluid van een stoomtrein gemixt. Maar dit is de originele versie van Scarlett O'Hara. Een plaat met een radioverhaal.

is een mooie plaat met een radioverhaal. Jet Harris en Tony Meehan. En Scarlett O'Hara. De tune van Klaas Wak of Tom Mulder. Hij nam hem ook mee naar Hilversum toen hij Radio Veronica verliet. Tijd voor Queen. Deze zaterdagmiddag. I want to break free.

blijft leuk om dit soort klassiekers te kunnen draaien. Vanaf het originele vinyl, The Beach Boys en Sloop John B. Straks een heel bijzonder boordverhaal. Maar eerst even de Sutherland Brothers and Quiver en The Arms of Mary.

0: De Sheldon Brothers en Quiver en Lying in the Arms of Mary.
1: Hoe zag het leven eruit op de zendschepen die op de Noordzee lagen? Beleef het opnieuw. De avonturen en het gouden zeezendertijdperk. Proef de sfeer van die legendarische stations. Je hoort het nu, natuurlijk, bij Zeeklassiekers en andere pareltjes.
0: Ja, je hoort een bijzonder verhaal. Drie mannen die aan boord van de zendschip hebben gezeten. Mark van Amstel bij Radio Noordzee, Bart van Leeuwen en Mark Jacobs aan boord van de Miamigo. En het gaat over de gevaren van het werken aan boord van een zendschip.
2: De masten met van die, dat heet insulators. Hoe heet dat nou op zijn Nederlands?
3: Ja, isolatoren.
2: Isolatoren, precies. Daar gaat de stroom van de antenne doorheen. En die uitstraling, die elektromagnetische straling, is zo sterk dat TL-buizen zonder stroom gewoon gingen branden. En grappig, op de maat van de muziek gingen ze feller en minder fel branden. Heel bijzonder.
4: Ik was toen verbaasd dat je een TL-balk in de hand houdt op het dek en dat die dan gaat branden. En dat kwam door de energie van de middengolfzender, de FM-zender en de korte golfzender. En als de zee niet woelig was, dan zag je een meter rond het schip met het plankton groen uitgelicht. Dat was ook magisch.
2: Maar ik heb mij altijd afgevraagd of die straling van die zender, of dat nou gevaarlijk was voor mensen.
3: Ja, dat is gevaarlijk voor mensen.
2: Maar daar hebben wij dus wel jaren aan blootgestaan, hè?
3: Ja, nou is het verschil dat het een mast was van 50 meter hoog.
2: Ja.
3: En dat dus de massa die gevaarlijk is helemaal bovenin zat. Bij Veronica ligt het wat anders. Die hadden zo'n horizontale mast met van die draden.
2: Ja.
3: En dat was redelijk laag. En ik durf het niet te zeggen op de radio, maar al onze boordtechnici zijn niet zo oud geworden. Van Veronica dan.
2: Nee, maar bij ons ook, als je ziet, het is misschien een beetje lullig om te vertellen op zo'n leuk programma, maar de mensen uit die tijd, daarvan is over de helft over.
3: Ja.
2: Dus heel veel mensen zijn echt gestorven aan die rotziekte.
4: Ik was een keer op een feestje van Veronica. En toen riep Jules gelijk tegen mij. Ja, er zijn al een hoop mensen van die schepen dood. Ik zeg, Jules, wil je ophouden? Je hebt nooit aan boord gezeten. Ja, op een zonnige zondagmiddag in de zomer. Maar het is inderdaad zo. Maar aan de andere kant, een aantal van mijn collega's en ook van Veronica, die leven nog. Dus wie zal het zeggen?

Slate en Calls I Love You daarvoor dat bijzondere gesprek. Ik moet Bart van Leeuwen wel op één onderdeel corrigeren. Hij zei dat al het boordpersoneel van Veronica niet meer in leven was. Maar een paar weken geleden heb ik in levende lijven Jaap Borst nog gesproken. De man die aan boord van de beide Veronica-schepen gewerkt heeft.

0: We zijn het archief ingedoken en hebben een aantal mooie gouden zeezenderschijven voor je. Dit is de eerste.
1: Let op, hier komen.

0: Een alarmschijf uit de tijd dat Veronica niet meer op de Noordzee lag. 19 februari 1977. ABBA. En Knowing Me, Knowing You.
1: Mi amigos, lieveling.
0: Deze dateert van 21 december 1974.

0: niet. Alle lievelingen van Mi Amigo waren succesvol, maar deze wel. Lady Marmalade van Labelle. En we hebben er nog eentje.
1: Monique Satellietschijf.
0: Dat is dan tevens de laatste plaat. Deze aflevering van de Zeeklassiekers en andere pareltjes. Leuk dat je erbij was. Mocht je interesse hebben in de nieuwsbrief, even naar de Facebookpagina gaan van Zeeklassiekers en andere pareltjes. Kun je je aanmelden, heb je de nieuwsbrief die afgelopen vrijdag uitkwam. De komende dagen in je mailbox. Zometeen veel plezier met Leo. Ik wens je een heel fijn weekend. De topbesluit, die satellietschijf van 14 november 1987. Michael Jackson.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Er is in de buurt van het Brabantse Oorschot opnieuw brand ontstaan, maar die is inmiddels onder controle. In een natuurgebied laaide vanmiddag het vuur weer op, zo meldt de veiligheidsregio. De brandweer is vooral nog aan het nablussen en dat kan nog even duren. Volgens de hulpdiensten breidt het vuur zich niet verder uit. De afgelopen dagen waren er al meerdere branden in de regio, onder meer bij Middelbeers. Ook vlakbij op de Oorschotse Heide was eerder deze week brand tijdens een militaire oefening. De Nederlandse ambassade in Griekenland heeft consulaire hulp geboden aan 3 Nederlanders van de Global Sumut Flotilla. Dat is een burgervloot met hulpgoederen voor Gaza die door Israël is onderschept op de Middellandse Zee. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de meeste opvarenden inmiddels vrijgelaten op Kreta. 2 deelnemers zijn naar Israël overgebracht voor verdere behandeling. Amnesty International noemt de actie van Israël onwettig in internationale wateren. De dreiging van hogere Amerikaanse importheffingen op auto's en vrachtwagens uit de Europese Unie kan ook Nederlandse bedrijven raken, zegt ondernemersorganisatie voor de technologieindustrie, FME. Want die maatregel treft vooral de Europese automotiveketen, waarin Nederland sterk is verweven. De Amerikaanse president Trump wil de heffingen naar 25% verhogen met alle gevolgen voor exporterende autofabrikanten en hun toeleveranciers in Europa. Vooral Duitsland wordt hard geraakt. En in de provincie Utrecht worden de komende tijd rechte sloten en beken omgevormd tot kronkelende waterlopen om de natuur te herstellen. De provincie en het waterschap investeren samen zo'n 6 miljoen euro in het project. Door het meanderen moet meer ecologische variatie en biodiversiteit ontstaan en helpen tegen droogte door klimaatverandering. Want het water blijft dan langer vastgehouden en wordt koeler en zuurstofrijker door meer schaduw en stroming. Zo ontstaat een natuurlijke landschap met meer planten en dieren. Het weer. Vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden. Sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeien.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Heb je onze webshop al gezien? Kijk op radiosybris.nl en met een aankoop van een van de vele items ondersteun je ook de stichting van Radio Sybris, zodat wij nog heel lang nostalgisch verfrissend voor je kunnen zijn. Kijk op radiosybris.nl en hou ons in de lucht.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
4: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.

Walking on the Chinese Wall. Ik heb het nooit gedaan, maar het lijkt wel een behoorlijke afstand. Hè? Ik heb het even opgezocht. De totale lengte van de Chinese muur, inclusief alle aftakingen en natuurlijke barrières, zoals bergen en rivieren, bedraagt volgens een uitgebreid onderzoek uit 2012 dat de muur 21.196 kilometer is. Dat is een lange wandeling, mensen. Hey, goedenavond, even naar zessen. Zaterdag 2 mei 2026, allereerste Mark. Paul van der Mark. Ja, Mark kan ook een voornaam zijn natuurlijk. Voor zijn programma hier voor Zeeklassiekers en andere pareltjes. Je hoort twee liedjes na zessen in Van Dijk breekt door. The Neck en het lekkere My Sharona. En erachteraan een plaatje wat je niet meer zo vaak op de radio hoort. Meestal is het Easy Lover van Philip Bailey en Phil Collins. Dit was het singeltje wat daarna kwam. Walking on the Chinese Wall. Met inderdaad Phil Collins op drums. En hij tekende ook voor de productie van deze plaat. Nou, we zijn er weer hier bij Radio Seabreeze. Op de zaterdagavond. Met zo dadelijk weer een plaat en zijn verhaal. En ik heb ook nog de nummer 1 hit van vandaag. Van de Nederlandse bodem. En ik ga even een liedje draaien. Anton Nachtzaam uit Putten zit momenteel te luisteren. En waarschijnlijk ook te eten in zijn tuin. En vroeg ook of we een liedje willen draaien van Bobby Goldsboro. Nou, ik ben helemaal de beroerdste niet. Hello Summertime.

De pareltjes die je hem doen. Dat zeiden ze vroeger bij de Tros ook al. Dat is de plaatjes die je hem doen. Uit de jaren 70, Skylark en Wildflower. En daarvoor uit dezelfde periode, Bobby Goldsboro. En Hello Summertime. Nou, laat de zomer maar komen wat mij betreft. Even wat voetjes van de vloer.

0: geluisterd naar Terug in de Tijd met Van Dijk. Met het beste uit 60 jaar popgeschiedenis.
1: Ah, zeg toch zelf, als swing toch de pan uit. Nee, het is niet de nieuwe van Santana. Maar staat op de nieuwe plaat van Bruno Mars, Romantic. En hij staat in juli 4 maal in de Amsterdam Johan Cruijff Arena met de Romantic Tour. Wat een populaire artiest, dat is toch Bruno Mars. En Something Serious is daarvoor nog heerlijk. Check out the groove van Mr. Bobby Thurston. Ja, de nummer 1 hit van vandaag komt uit 2007. En is van Guus Meeuwis. Het liedje vertelt het verhaal over hoe goed het voelt om af te spreken met vrienden van vroeger. Tranen gelachen is na, het is een nacht, per spoor en geef mij je angst. Zijn vierde nummer 1 hit in de top.

0: dat we scheid hebben aan de top 40 van nu of zo. Maar de platen van vroeger zijn gewoon 100 keer beter.
1: Is dat echt zo?
2: Ja, dat is echt zo.

0: met de scheid van de week staat Joop Zuiderveld uit de Amperestraat. Joop kwam met zijn scheid op onze geluidsmeter op 14,3. Ah, hallo Radio Giraffe.
1: Ja, met mij en Henk.
0: Hey Bertje, hallo. Zeg Bertje, ja. met wie zag ik jou gisteren bij de videokeizer naar buiten komen?
1: Nee, dat is een vuiligheidje. Het was mijn moeder, Henk.
0: Zijn moeder.
1: Mijn moeder.
0: Schrijf toch uit, Bertje. Kijk maar uit dat jij er dan geen klein broertje bij maakt. Oké, Bert, zit je klaar?
1: Ja.
2: De scheid van de week.
0: Oké, ga je gang, Bertje.
1: Komt-ie, Henk.
0: Zet hem op, joh.
1: 1, 2, 3.
0: Hé?
1: Ga leren.
0: Is dat alles, Bertje?
1: Gernade rambam, zeg.
0: Heb je echt niet meer in huis, joh?
1: Nee, wat gebeuren. Heb ik de hele week uien voor lopen eten. Gisteravond nog een kilo bruine bonen.
0: Ga weg. Oh ja, kan ze dan koken, die moeder van je?
1: Wat op.
0: Zag ze helemaal niet naar uit, joh.
1: In mijn hoofd, man.
0: Nee, joh, dat was niks, Bert.
1: Ja.
0: Meid dat je hier halen nog geen eens de twee, joh. Maar ja, goed, je moet maar denken, het is een spelletje.
1: Henk,
0: het is maar een spelletje.
1: Henk, het is maar een spelletje.
0: Zo. Henk. Zeg, Bertje, moet je nog voetballen zondag?
1: Het is maar een spelletje. Tegen Oranjeplein.
0: Oh.
1: Met conflict vechten.
0: Hé, Bertje, dan zorg dat moedertje van jou met thuis laten.
1: Jos, geen over de moedertje, joh.
0: De mazzel, hè.
1: Dag.
0: Dag.

0: Katse bellen. Hey, ik zit hier niet voor de katse kom. Ah, ja, met de scheet van de week.
1: Dag, meneer de drijver.
0: Meneer de drijver, doe maar. Hallo, wie hebben we daar?
1: Wij hebben hier Van Zon uit Delft.
0: Delft, helemaal uit Delft. Ja. Hallo.
1: Hallo.
0: Nou, Radio Giraffe komt dus tot in Delft. Ja. U hoort het zelf.
1: Ja.
0: Zeg, heb je ook nog een voornaam, Van Zon?
1: Robbie.
0: Robbie.
1: Robbie Van Zon.
0: Robbie, wat doe jij eens een beetje voor je beroep?
1: Nou, ik rommel een beetje de platen binnen.
0: Hé. Hey.
1: Ik ben de manager van een paar groepjes hier.
0: Oh, leuk. Zijn we eigenlijk een beetje collega's?
1: Ja, ik kan wel zeggen, ja.
0: Nou, je weet waar het om gaat, Robby.
1: Ja,
0: zit je alleen daar?
1: Nee, ik ben er met een paar jongens van de sportschool.
0: Ik hoor het al. Dat is Hengstebal,
1: nee,
0: Robby.
1: Nee, onze vrouwen zijn er ook bij.
0: Oh, laat eens horen, Robby. Laat eens horen, joh.
1: Leuk,
0: gezellige boel, Robby.
1: Ja,
0: hè, kan ik niet even langskomen?
1: Nee,
0: ik
1: ken niet.
0: Ze geintje, hoor. Ik moet werken, hè.
1: Ja,
0: nou, Robby, daar gaat hij.
1: Ja.
0: Heb je de horen aan je kont?
1: Ja, de hele tijd al, joh. Ken ik.
0: Wacht even. Meteen na de jingle, Robby.
2: De scheet van de week.
0: Nou, Robby, kom er maar in, jong.
1: Nou, daar gaat hij, hè.
0: Op, laat maar horen.
1: Op hoop verzekerd. Voel je? Op hoop verzekerd gaat hij. 1, 2, 3.
0: Zo!
1: Heb je nogmaals al dat geen geurenradio?
0: Zo, jongen, daar slaat onze meter bijna vanuit zijn kastje, jongen.
1: Moet je naar die dopingcontrole, Henk?
0: 22 op de meter. En luister zelf maar.
2: En ja hoor! Dat was hem! De scheet van de week!
0: Ja, gefeliciteerd daar in Delft, hè? Ja! Nou, te gek hoor, Robby. Hey. Van harte. Namens alle medewerkers van Radio Giraffe ook. Dus de hoofdprijs voor de scheet van de week gaat naar Robby van Zon in Delft. En die hoofdprijs is een origineel Fandria pistool type Browning. Met een doos met 500 scherpe patronen. Nogmaals van achter.
1: Hij was nog eens op zijn hart, hoor. Ik bedoel, ik kan ook boeren laten dat jij...
0: Nee, schei uit, jongen. Laat maar zitten. Jongen. Nee, joh, kom. Straks knal jij ons nog van de band. Hè? Nou, Robby, blijf nog even aan de lijn.
1: Ja, doe ik.
0: Voor je adres en waar je woont en zo.
1: Ja.
0: Dan draait de radio zich af, het station.

Het is bijna 10 minuten voor 7 op deze zaterdagavond. Je bent weer getuige van een live uitzending van Radio Seabreeze. 1395 en 1098 in de middengolf. De 1395 staat nog momenteel in hold. Er zijn momenteel werkzaamheden bezig. Dus dat kan binnenkort weer on-air gaan. En via het World Wide Web natuurlijk. RadioSeabreeze.nl uit de 80's. Dan Hartman, prachtig. I Can Dream About You. En dan nu een artiest. Ik vind dat hij een van de meest mooie stemmen heeft in de popmuziek. Ik heb het over Paul Carrack. Er is een nieuwe plaat uitgekomen. Live in London, celebration the 50th anniversary of How Long. Ik heb een prachtige versie gevonden van een van zijn grote hits die hij had met Mike and the Mechanics. Dit is de live versie van The Living Years. En zometeen ook de plaat en zijn verhaal. Blijf hangen hier bij Radio Seabreeze.

0: Wat een artiest. Paul Carrack, the man with the golden voice. Dat is een nieuwe plaat, live in Londen, for one night only. En de man komt dit najaar naar Nederland voor een concertreeks. Op 23 oktober in de Phil in Haarlem. Op 24 oktober in het nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. En twee dagen later staat hij in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Dit was het. Van Dijk breekt door. Fijne zaterdagavond en een goed weekend.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Het begon allemaal toen ik niets vermoedend op straat liep in dat verre vakantieland. Op het moment dat ik de straat wilde oversteken, hoorde ik plotseling een zware stem in mijn oor. Ik schrok en ik keek om. Daar zag ik zo om me heen staan. Vier dreigende gezichten die vast en zeker iets slechts van plan waren. Maar ze zeiden niks. Ze keken me alleen maar aan. Totdat een van hen nogal veel interesse toonde in mijn zilveren ketting. Hé man, zei hij, die koop ik van je voor $1. Ja, ik dacht dat hij een grapje maakte. Het is een erfstuk van mijn moeder, antwoordde ik. Maar hij wilde hem toch hebben, zei hij. Sterker nog, hij greep mijn ketting vast terwijl hij er vals bij grijnsde. Je zult er nog spijt van krijgen dat je me hier bent tegengekomen. Dat was wat hij zei. En toen ging hij er vandoor met zijn vrienden. Ja, daar stond ik dan, in mijn eentje. Beroofd, geen geld op zak en ver weg van huis in een vreemd vakantieland. Ik besloot snel terug te gaan naar het hotel waar ik een plekje zocht bij het zwembad. Drankje erbij, zonnetje en zo vergat ik langzaam mijn boosheid. Totdat ik een zwoele vrouwenstem iets hoorde zeggen. Wil je niet wat sterkers, zei ze. Ik draaide me om en keek in twee prachtige ogen. Als je wat wil hebben, dan zeg je het maar, zei ze en keek me uitdagend aan. Geloof me, je zult deze vakantie nooit meer vergeten. Maar ja, ik moest helemaal niks van er hebben. Ik wilde alleen nog maar weg van dat eiland van reggae en cricket. Normaal gesproken ben ik er dol op dat eiland hoor. Maar voor mij hoefde deze vakantie niet meer.

0: naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Er gaan minder toeristen naar de Verenigde Staten. Het aantal daalt met ruim 5%. En volgens ondernemers komt dat door het beleid van de president, de zogeheten Trump-dip. In Florida blijven vooral Europeanen en Canadezen weg, soms wel tot de helft minder. Nieuwe regels, zoals extra kosten voor nationale parken en strengere grenscontroles, spelen ook mee. Maar vooral de politieke koers schrikt toeristen af, zeggen ondernemers. Zij hopen dat het WK voetbal deze zomer het imago van de VS zal verbeteren. China negeert de Amerikaanse sancties tegen raffinaderijen die Iraanse olie verwerken. Beijing heeft bedrijven opgedragen om die maatregelen niet te volgen. De VS wil met de sancties de inkomsten van Iran beperken. Maar China noemt ze in strijd met het internationaal recht en wijst ze af. Het is een opvallende stap in de spanningen tussen beide landen. President Trump reist later deze maand nog naar China voor overleg met Xi Jinping. Bultrug Timmy heeft nu een eerste signaal gestuurd en zwemt de goede kant op. Zo'n 7 uur na zijn vrijlating in open zee kwam de tracker tot leven. Eerder was er nog geen contact, mogelijk door een slecht netwerk. Timmy lijkt nu richting Noord-Noorwegen of IJsland te trekken. Toch zijn experts bezorgd over zijn gezondheid en de aanwezigheid van een visnet in zijn bek. De overlevingskansen van Timmy worden voorlopig nog laag ingeschat. De walvis werd vanochtend vrijgelaten en stootte al snel een waterfontein uit. En in de provincie Utrecht worden de komende tijd rechte sloten en beken omgevormd tot kronkelende waterlopen om de natuur te herstellen. De provincie en het waterschap investeren samen zo'n 6 miljoen euro in het project. Door het meanderen moet meer ecologische variatie en biodiversiteit ontstaan en helpen tegen droogte door klimaatverandering. Want het water blijft dan langer vastgehouden en wordt koeler en zuurstofrijker door meer schaduw en stroming. Zo ontstaat een natuurlijke landschap met meer planten en dieren. Het weer: vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden, sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: 10 jaar. naar Radio Seabreeze.
12: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
13: 10 jaar Radio Seabreeze.
12: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
14: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
13: Feel the breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
15: Saturday night, just after 7 o'clock.
16: Here's a new episode of the Retro American Top 40.

0: eerste binnenkomer in de lijst van vandaag. De USA Top 40. Stanley Clark en George Duke. Sweet Baby.
1: This is American Top 40.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Amerikaanse Top 40. Een historische, een klassieke. Maar wij draaien ze hier op Radio Seabreeze elke zaterdagavond even na 7. Elke week een verse lijst. Een oude, maar wel vers, ja. Door de nieuwe binnenkomers aan de kop van het programma hebben we er maar liefst 5. We hebben aandacht voor de stipnoteringen en natuurlijk de top van de lijst. Laten we snel verder gaan, want we hebben mooie platen, zeg. Zoals Alan Parsons Project, nieuw op 38.

0: niks. Eigenlijk onbegrijpelijk, want het is gewoon een goede song. In Amerika haalde hij de top 40, hoor.
1: The Big 40. This week's Retro Chart.
0: Op de grens van de top 30, de hoogste nieuwe binnenkomer.
2: The highest debut single.
0: Dit is Joey Scarberry. Thema song van The Greatest American Hero. Oftewel, Believe It or Not. Hoogste nieuweling op 32.
3: Look

deze week in de USA Top 40, de Big Top 40. En ik mag hem graag horen, de Oak Ridge Boys en Elvira. Daryl Hall en John Oates. Met een grote stip hoor. Op 20. You make my dreams.

0: lekkere lijst, hè, vandaag. Dat komt door de datum, 13 juni. Dat is mijn verjaardag. Air Supply op 15, 7 plaatsen omhoog. The one that I love.
1: We're counting down the hits.
0: Tussen 11 en 20 vinden we drie platen die je kunt rekenen tot de superstijgers van deze week. Alle drie 7 plaatsen omhoog. Is niet heel veel natuurlijk, maar het is een beetje een statische lijst. Je hoorde al op 20 7 plaatsen omhoog Daryl Hall en John Oates. En Air Supply ook in de plus met 7 plaatsen. Geldt ook voor Rick Springfield. Vorige week 21 en deze week 14. Jesse's Girl.

0: Spring in het veld. Nou nee, Rick Springfield op de drempel van de top 10.
1: Classic hits 24 hours a day. This is Radio Seabreeze.
2: And now, this week's USA Top 10.
0: De mooiste versie van deze song. Angel of the Morning. Een uitvoering van Jules Newton. Staat op 8 in de top 10 van 13 juni 1981.

0: America's greatest hit from coast to coast.
1: Reageren? Mail naar henry@radioseabreeze.nl.
2: Henry, schrijf je met een Y.
1: henry@radioseabreeze.nl.
3: Op 5 deze week, Ray Parker Jr. en Radio.

0: Soul op je radio. De herkenbare sound van Smokey Robinson op 3.
1: We're breaking down the hottest tracks of the week.
2: This is the USA Top 40.
0: En daar vinden we ook Nederlandse inbreng.

0: Songs on 45, lekker veel Beatles. Trouwens, als je van de Beatles houdt, dan moet je natuurlijk luisteren naar Anno Toen. Elke woensdagavond tussen 8 en 11. Dan hebben we rond 8:30 een Beatles-blok.
1: You're listening to a classic USA Top 40. The countdown rolls on, up to number 1.
0: Number 1. Vorige week ook 1. Voor de tweede week lijsttafel. Kim Carnes en Bette Davis Eyes.

0: Tot zover deze aflevering. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. En aanstaande dinsdag dan kun je ook luisteren naar de UK Top 40. Ook al om even na 7 hier op zender.
1: UK's most favorite record Tuesday night, just after 7. The Singles Chart.
0: Zometeen collega Sjoerd de Jong met zijn Saturday Night.
2: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De brandweer zet bij de natuurbrand bij Weert en Budel een nieuwe tactiek in. Voor het eerst worden speciale handcrews ingezet op moeilijk bereikbare plekken. En die teams bestrijden het vuur met handgereedschap waar voertuigen niet kunnen komen. Ondertussen nemen de brandweerlieden uit Utrecht het werk over van de helpende Franse en Duitse collega's. Er zijn nog verschillende hotspots waar de vlammen snel kunnen oplaaien. De brand ontstond donderdag bij een militair oefenterrein bij Weert en Budel. In Oostenrijk heeft de politie een man opgepakt die iets te maken zou hebben met de vondst van rattengif in babyvoeding. De 39-jarige verdachte zou potjes hebben vergiftigd en de fabrikant hebben afgeperst. In 5 potjes van producent Hip werd gif aangetroffen. De man eiste 2 miljoen euro in cryptovaluta. Uit voorzorg zijn er veel potjes babyvoeding met wortel en aardappel van Hip uit de schappen gehaald in Tsjechië, Oostenrijk en Slowakije. Die terugroepactie heeft het bedrijf veel geld, goodwill en omzet gekost. Er gaan minder toeristen naar de Verenigde Staten. Het aantal daalt met ruim 5%. En volgens ondernemers komt dat door het beleid van de president, de zogeheten Trump-dip. In Florida blijven vooral Europeanen en Canadezen weg, soms wel tot de helft minder. Nieuwe regels, zoals extra kosten voor nationale parken en strengere grenscontroles, spelen ook mee. Maar vooral de politieke koers schrikt toeristen af, zeggen ondernemers. Zij hopen dat het WK voetbal deze zomer het imago van de VS zal verbeteren. En bultrug Timmy heeft nu een eerste signaal gestuurd en zwemt de goede kant op. Zo'n 7 uur na zijn vrijlating in open zee kwam de tracker tot leven. Eerder was er nog geen contact, mogelijk door een slecht netwerk. Timmy lijkt nu richting Noord-Noorwegen of IJsland te trekken. Toch zijn experts bezorgd over zijn gezondheid en de aanwezigheid van een visnet in zijn bek. De overlevingskansen van Timmy worden voorlopig nog laag ingeschat. De walvis werd vanochtend vrijgelaten en stootte al snel een waterfontein uit. Het weer: vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden, sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
11: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
12: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Zaterdagavond. Live uit Nieuwehorne, Friesland. Sjoerd de Jong dendert door. Tot aan 10 uur.

Sugar Baby Love hoorde je van de Rubettes uit 1964. Je hoort natuurlijk een andere stem, want ja, ik ben niet Sjoerd, dat weet je, maar... Ik durf ook niet te kronen tot de vastvanger van Sjoerd. En zover gaat het ook weer niet. Maar ik zat aan mijn quinoa-salade vanavond. Om 6:10. Je kent mij, ik ben een gezond mens. En ik kreeg een telefoon en die zegt... Sjoerd! Sjoerd aan de telefoon. Hij zei, kan je de eerste uur overnemen? Ik zei, waarom? Ja, hoor je nog wel. Is goed. Oké, dus doe ik dat. Nou, dan zit ik hier. En het mooie nieuws is dat Sjoerd gaat straks de tweede uur overnemen. Dus... We zijn allebei live. Ik ben live uit Laren. En straks Sjoerd live vanuit Nieuwenhoorn. En ik ben ongelooflijk benieuwd wat de aanleiding is. We gaan het horen, dames en heren. Ah, ik ben nog een beetje aan het herstellen. U moet weten, dames en heren, we zijn afgelopen weekend... zijn we op de boot geweest in Terschelling. Dat heeft u ongetwijfeld gehoord. Maar ik was zo ziek als een hond. En nou, ik had een halve longontsteking. En daar ben ik nog steeds van aan het herstellen. Dus ik ben wat kortademig. Vergeef het me. Het is niet anders. Mijn naam is Wiebe Barkie. Super dat je hier bent. Ik heb een paar verzoeken doorgekregen. Maar Sjoerd, die gaan we natuurlijk draaien, dames en heren. Wat wil je nog meer? Oh ja, en dit is ook nog eens een keertje drukkend weer. Dat doet het bij mij ook heel erg goed. Met mijn extra oog. En het gaat ook nog zo meteen omweren. Nou, party on! Maar het goede nieuws is, dames en heren. Voordat we deze uitzending verder gaan. Met bultrug Timmy gaat het geweldig. Die is richting de oceaan. Nou, dat willen we natuurlijk weten. Het eerste uur, dames en heren, van de Saturday Night Train. Van yours truly is voor mij... En daarna om 9:00, Sjoerd, hoop ik, we gaan het meemaken. Eerst naar 77 nu, met Chicago. Maar de heerlijk nummer is dit. Baby, what a big surprise.

0: dames en heren. Hands down. De Saturday Night Train bestaat voor dit soort muziek. Daar is de Saturday Night Train voor uitgevonden. Sylvia van Focus uit 1972. Natuurlijk Jan Akkerman en Thijs van Leer. En Jan Akkerman was echt een... Ja, ik mag het eigenlijk niet zeggen op de radio, maar... Het was de grootste lul die er ooit een muziekinstrument heeft vasthouden. Maar ik wil wel fantastisch muziek spelen, maar het was echt een enorme klojo. Anyway, maakt niet uit, dames en heren. We gaan naar de eerste verzoekplaat in de Saturday Night Train, want u weet het. Op dit moment ben ik even uw conducteur, de kaartjesknipper. En ja, tegelijkertijd, ik ben meer van de restauratiewagen, dat begrijpt u ook wel. We gaan naar de eerste verzoekplaat, dames en heren.
1: Hey Sjoerd, ik had nog een verzoekje. En wel deze. I am free van The Who. Dank je.

een enkele keer de Saturday Night Train presenteren als Johnny kan. En de fans van de show, die leveren altijd. Zo in dit geval ook de familie Bosma. Pardon. Zoals ik al zei, ik ben herstellende van een pochintjes. Die vroegen deze plaat aan I'm Free van de Who. Geweldig. Dank jullie wel daarvoor. Dit was de super deluxe uitvoering. Dit was Heavy Litty remixed en de Hoshing Bang. De Saturday Night Train, dames en heren, die dende door tot aan 9 uur. Tot aan 8 uur ben ik u lokale conducteur. Is Andy Rhythmics.

Mix. Dames en heren, in Saturday Night Train hebben wel eens, ja, die hebben wel eens chagrijnige platen gemaakt, moet ik eerlijk zeggen. Dit was een van, nou, zo niet één van de, maar het is één de allervrolijkste plaat die ze gemaakt hebben. There Must Be an Angel Playing With My Heart. Uit 1985, dames en heren. In de Saturday Night Train van Sjoerd de Jong. Het wordt hier echt bloedheet in de studio. Dan moet ik erbij zeggen, als het drukkend weer wordt, dan, ja, maakt niet uit. Als het 2 graden in de studio is, dan heb ik het nog heet. Maar er zit onweer aan te komen. Nou, we gaan het zien of we het overleven. We gaan naar 1997. Hier zijn de baby's.

0: Every Time I Think of You. Van de Baby's hoorde je. En daarna Paul Anka. En Having My Baby. En daar heb ik echt een enorme fuck-up mee gemaakt, dames en heren. Dat mag ik hier wel vertellen. In de intimiteit van de Saturday Night Train. Je kent het allemaal wel. Als je jong bent en je krijgt een vriendinnetje. En zeker in de 80 jaren. Dan ga je een bandje voor erop nemen. Met nietjes. Nou, dat deed ik dus ook. En toen dacht ik, ja, maar Having My Baby en Model of a Time, die zet ik er ook op. Maar feitelijk betekent dat dus van, hallo, wil je mijn baby even kijken? En dat vond zij meer letterlijk dan ik. Het is nooit wat geworden, dames en heren. Dat begrijpt u wel. Straks om 9:00, dames en heren, Short Rake, ik heb inmiddels bevestiging gekregen. Dus tot die tijd moet u het met mij volhouden. We gaan naar een verzoekplaat, dames en heren, van de familie Zandstra.
1: Hallo Sjoerds, ik heb weer een verzoekje voor je. The Romantics met Talking in Your Sleep. De groetjes.

familie Zandstraat, dames en heren. Romantics and Talking in Your Sleep in the Saturday Night Train, dames en heren. Ik ben benieuwd hoe het is bij Sjoerd, maar hier de loft in Laren is echt om te stikken werkelijk. Nou moet ik eerlijk bij zeggen, ik kan niet tegen druk en warmte. Ja, als het 10 graden en druk het is, dan heb ik nog steeds zwanes. Maar hier gaat het zometeen wel los. Ben benieuwd hoe het beshoot is. Gaan we horen zometeen, dames en heren. Hij is inmiddels gearriveerd in zijn eigen loft in Nieuwehoorne. Dus hij gaat het om 9 uur overnemen. Maar zover is het nog niet.

Saturday Night Train, dames en heren. Vandaag begonnen op station Laren. Zometeen door naar station Nieuwe Hoorn. Want Sjoerd zit klaar voor 9 uur. Dit was Promises uit 1968. En Baby It's You, Amerikaanse band. En we hadden eerder in het uur hadden we natuurlijk The Babies and Everything, Every Time I Think of You. Dit was precies in dat, nou, dat genre.

van Nina Simone. En nou, dat origineel is wat mij betreft beter, maar dit is zo lekker. Het zingt lekkerder beter. Het zingt meer mee dan Nina Simone. Feeling good van...

Ja, welkom. Welkom bij de Saturday Night Train met Sjoerd. Ja, nu met Sjoerd. Het is een hele vreemde avond voor mij. Of een apart, of een, ook een leuke avond. Ja, het is een beetje een rollercoaster, om het zo maar te zeggen. Het is zo, ik ben, en wie hebben die had het al een beetje met ondertiteling in al zijn muziek. Dat die playlist vond ik helemaal fantastisch. Had hij het al een beetje aangekondigd. Het is zo dat ik ben vandaag paken of ja, opa geworden. En ze heet Lieke. En moeder en dochter maken het uitstekend. Lieke Jente. En dat is de tweede naam. Menkema. Goed, dus ik ben een beetje van mijn padje, zeg maar. Ja, ik heb het spul opgestart en even met Wiebe gebeld. En Wiebe van, jongen, zou jij het eerste uur over willen nemen? Want zus en zo, wij gaan even naar het ziekenhuis, want daar is het geboren, of is ze geboren. Dus daar zijn we even geweest. En nou ja, goed, even wat dingen uitgewisseld samen met Wiebe. En in ieder geval, het is allemaal keurig voor elkaar gekomen. Wiebe, ik wil jij trouwens via deze weg nog even hartelijk danken dat je dit even voor mij wou doen. Op deze 2 mei. En ze was er 2 mei uitgerekend. Nou, hoe mooi is dat? Ik ben hartstikke live. Live vanuit Nieuwe Horne. En achter de knoppen zou jullie gewend zijn op een zaterdagavond. Sjoerd, deze keer niet op de boot, maar gewoon thuis in de studio. En het is hier best wel warm trouwens. God, dan moet de zomer nog beginnen. Dat wordt nog wat. Het eerste nummer, ja, dat was een inkoper, Ellen Foley. What's the matter baby? Ja, als je op baby zoekt, dan vind je ontiegelijk veel muziek. Nou, deze vond ik dan wel weer leuk. En zo zou ik er hier nou nog eens een paar in schuiven. De wisselplaats van Geert de Meer, die komt sowieso ook een wat, want die is vorige week overgeslagen door, nou ja, door ongebruikelijke omstandigheden, om het zo maar eens te zeggen. Theo en Janneke uit Leeuwarden, die hadden ook nog wat ingestuurd. Dat is er ook niet van gekomen en die zitten er ook tussen. Goed vrienden, ik start het tweede nummer in.

0: ik word letterlijk overspoeld met appjes uit alle hoeken waar ik het eigenlijk helemaal niet van verwacht had. Maar ja, dat is alleen maar leuk. En ik wil natuurlijk iedereen bedanken via deze weg.
1: We are going to take you back. Back in time. On Radio Seabreeze 1395 and 1098 AM.

zomer. Op je radio. Dag in dag uit voor goed geluid. Zomerradio.

zal niemand ontgaan zijn dat ik, opa ben geworden. Of, nou, we zeggen hier in het noorden, in Friesland zeggen wij paken. De mailtjes die stromen hier binnen, de appjes die komen hier binnen. Ik heb het er best wel druk mee. Maar dat geeft allemaal eens die aandacht. Dat is ook wel leuk. Dus we hebben er een passagier bij in de trein. Goed vrienden, verstaanbare muziek. Splitsing. Wind en zeilen.

vrienden. Mocht je net zijn ingeschakeld, Radio Sybaris in je radio. Met de Saturday Night Train, met Sjoerd. En de eerste uur, Wiebe Barkie. Die heeft mij weer waargenomen wegens omstandigheden. Bijzondere omstandigheden.

vrienden. De live versie van Ike en Tina Turner. Baby, get it on. Ja. Als je op een zoekmachine in, nou ja, in deze, dit programma, als je dat, als je baby intikt, dan, oh jongen, dan krijg je een lijst. Dat is niet normaal. Vrienden, ik heb een verzoekje. En het verzoekje is voor Theo en Janneke uit Leeuwarden. Ook nog bedankt voor het.

Ja, vrienden, teenager. Baby, hold on. Ja, er is een collega, Wim de Groot, en die vroeg een nummer aan. Ik zei tegen Wim, nou ja, ik moet wel even zien als er plek is. Want er zijn wat vaste items in de Saturday Night Train. Maar hij wist nog niet dat ik opa of paken geworden was. Nou, bij deze Wim. En dit nummer is voor familie Hielkema. In Woude gaan we een nummer horen van de Classics. Sunshine Baby, ja, hoe is dat mogelijk, hè? Weer een inkapper. 1976.

Ja, de classics van familie Hielkema uit Akrum. Goed, vrienden, daar zijn we toe aan de wisselplaat. En de wisselplaat die wordt iedere week gekozen door Geert de Meer. En dat doet hij al een hele tijd. Hij mag er haast wel een lintje voor hebben, Geert de Meer. In ieder geval, hij had deze keer ook weer een hele leuke uitgezocht. Eentje van Mr. Big in 1993 en een van Cat Stevens in 1970. En dat gaat over Wild World. Dit is de echte en de cover, die komt hierna.

Ja, vrienden, Metallica. Enter Sandman. Een heerlijk nummer. Ja, zoals jullie gewend zijn, is de tweede uur van de Saturday Night Train. We zetten er een tandje bij. Maar goed, na dit nummer even een tandje eraf. Want we hebben een verzoekje. En dat verzoekje, dat is voor Wim de Groot. Wim de Groot is mijn radio, onze radiocollega. En programmamaker. En hij harkt de nodige DJ's binnen. In ieder geval, Wim zei, heb jij nog ruimte voor dit nummer Long John Baldry? Jazeker heb ik dat, Wim. Hier komt-ie. Walk me out in the morning dew.

0: is bovenste beste Wim de Groot.
1: Ja, de man.
0: Long John Baldry. Een heerlijk nummer. En wat een stem heeft die man.

zit erop. Dit is een. Dit zijn onvergetelijke uren geweest vanavond. Ik wil sowieso Wiebe bedanken voor het invallen van het eerste uur. Want ja, wij hadden even een verplicht bezoekje bij onze oudste dochter. Die vandaag is bevallen van een dochter. En dat is een hele vreemde gewaarwording, kan ik je melden. In ieder geval, ik wil iedereen bedanken voor het luisteren. En bedanken voor alle felicitaties, want het waren er nogal een paar. Dus ja, zoals ik al zei, een hele, hele aparte situatie. Zo gaat het nou eenmaal. Goed mensen, David Hurden die is naar mij en die is er tot middernacht met de Dave Show. En morgen natuurlijk veel meer Seabreeze.

ieder geval nog een... sorry. Nog een fijne voortzetting van dit weekend. Ik zit vanavond ook niet alleen in de studio. Fijne voortzetting van dit weekend. En doe geen dingen die ik ook niet zou doen. De Roos en dag. Hoi.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Volgens minister Van Weel is de inzet van buitenlandse brandweerhulp bij het bestrijden van de natuurbranden niet meer nodig, omdat de brandhaarden onder controle zijn. Brandweerlieden uit België, Duitsland en Frankrijk worden afgelost. Zij hielpen de afgelopen dagen bij het bestrijden van de grote vuurhaarden in Nederland. De coördinatie lag bij het interregionaal beleidsteam. De veiligheidsregio's hebben nu weer zelf voldoende capaciteit en zetten speciale handcrews in waar voertuigen niet kunnen komen. Iran zegt klaar te zijn voor zowel oorlog als diplomatie met de VS en volgens Teheran ligt de keuze nu bij de Amerikanen. Er is een voorstel via Pakistan gedaan om het conflict te beëindigen. Sinds begin april geldt er een staakt het vuren na weken van geweld, maar gesprekken leverden tot nu toe geen doorbraak op. Een nieuw Iraans voorstel werd door de Amerikaanse president Trump afgewezen. Hij wil harde garanties dat Iran niet meer werkt aan het verrijken van uranium voor kernwapens. En ontheemden in Gaza kampen met ongedierte en ziektes door slechte leefomstandigheden. In de tentenkampen worden veel ratten en parasieten gemeld, met duizenden ziektegevallen tot gevolg. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat een direct gevolg van de ingestorte leefomgeving. Gebrekkige riolering en afvalverwerking zorgen voor snelle verspreiding. Hulporganisaties proberen het probleem wel aan te pakken, maar zeggen dat meer nodig is. Alle beperkingen verkleinen het leefgebied in de Gaza-strook. Het weer, er trekken vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden, sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Oh, oh, oh, de de 1395 AM.
11: Is er even niet.
10: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
11: Nu
10: op 1098.
11: En via de digitale kanalen.
10: 10 jaar Radio Seabreeze.
12: 10 jaar Radio Seabreeze.
11: Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
13: And now it's time for...

Europe's number one, Radio Seabreeze, 1395 and 1098 AM.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de berg in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. Na ruim een maand van droogte trekken er nu regen- en onweersbuien over Nederland. Het KNMI waarschuwt voor hagel tot 2 centimeter en stevige windstoten. Voor bijna het hele land geldt code geel, behalve in het noorden en noordoosten. Door de droge grond kan er lokaal snel wateroverlast ontstaan, doordat die grond het water niet opneemt. In Nijmegen werd een eredivisie voetbalwedstrijd tijdelijk stilgelegd. Ook het blussen van een natuurbrand in Budel moest worden gestaakt vanwege dat felle onweer. Het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. En Iran zegt klaar te zijn voor zowel oorlog als diplomatie met de VS en volgens Teheran ligt de keuze nu bij de Amerikanen. Er is een voorstel via Pakistan gedaan om het conflict te beëindigen. Sinds begin april geldt er een staakt het vuren na weken van geweld, maar gesprekken leverden tot nu toe geen doorbraak op. Een nieuw Iraans voorstel werd door de Amerikaanse president Trump afgewezen. Hij wil harde garanties dat Iran niet meer werkt aan het verrijken van uranium voor kernwapens. Het weer, er trekken vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden, sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Heb je onze webshop al gezien? Kijk op radiosybris.nl en met een aankoop van een van de vele items ondersteun je ook de stichting van Radio Sybris, zodat wij nog heel lang nostalgisch verfrissend voor je kunnen zijn. Kijk op radiosybris.nl en hou ons in de lucht.
0: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Afgelopen avond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van Nederland. In Nijmegen werd de wedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd. In Limburg liepen straten onder en viel er op sommige plekken nog flinke hagel. Ook viel er een boom over een weg in het noorden van de provincie. Bij de natuurbranden in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. Het KNMI had vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van het land. Tienduizenden mensen feesten op een illegale danceparty op een militair terrein in Zuid-Frankrijk. Het aantal liep op tot zo'n 40.000 bezoekers. De autoriteiten waarschuwden vooraf voor gevaar door onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Er deden zich geen grote incidenten voor, al werd er wel een onontplofte granaat verwijderd. De politie en hulpdiensten zijn massaal aanwezig bij het feest dat vrijdag al begonnen is. De rave komt vlak voordat er strengere regels voor illegale feesten in Frankrijk ingaan. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de berg in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. En het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Het weer, er vallen nog een paar stevige buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit bij een graad of 13 en een zwakke tot matige veranderlijke wind. Overdag is het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.

0: in Here. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
3: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: 10 jaar Radio Seabreeze.
9: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
8: 10 jaar Radio Seabreeze.
9: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
8: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio. Feel the breeze.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Afgelopen avond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van Nederland. In Nijmegen werd de wedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd. In Limburg liepen straten onder en viel er op sommige plekken nog flinke hagel. Ook viel er een boom over een weg in het noorden van de provincie. Bij de natuurbranden in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. Het KNMI had vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van het land. Tienduizenden mensen feesten op een illegale danceparty op een militair terrein in Zuid-Frankrijk. Het aantal liep op tot zo'n 40.000 bezoekers. De autoriteiten waarschuwden vooraf voor gevaar door onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Er deden zich geen grote incidenten voor, al werd er wel een onontplofte granaat verwijderd. De politie en hulpdiensten zijn massaal aanwezig bij het feest dat vrijdag al begonnen is. De rave komt vlak voordat er strengere regels voor illegale feesten in Frankrijk ingaan. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de berg in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. En het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Het weer, er vallen nog een paar stevige buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit bij een graad of 13 en een zwakke tot matige veranderlijke wind. Overdag is het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radioseabreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network en laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze, een fluitje van een cent.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Afgelopen avond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van Nederland. In Nijmegen werd de wedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd. In Limburg liepen straten onder en viel er op sommige plekken nog flinke hagel. Ook viel er een boom over een weg in het noorden van de provincie. Bij de natuurbranden in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. Het KNMI had vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van het land. Tienduizenden mensen feesten op een illegale danceparty op een militair terrein in Zuid-Frankrijk. Het aantal liep op tot zo'n 40.000 bezoekers. De autoriteiten waarschuwden vooraf voor gevaar door onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Er deden zich geen grote incidenten voor, al werd er wel een onontplofte granaat verwijderd. De politie en hulpdiensten zijn massaal aanwezig bij het feest dat vrijdag al begonnen is. De rave komt vlak voordat er strengere regels voor illegale feesten in Frankrijk ingaan. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de berg in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. En het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Het weer, er vallen nog een paar stevige buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit bij een graad of 13 en een zwakke tot matige veranderlijke wind. Overdag is het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk